0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
1: Tony Talbot.
2: Eén magische piano die twee wereldsterren verbond, maar ook een boodschap van hoop de wereld instuurde. Ja, en zowel de piano als de hoopvolle boodschap mogen zo meteen op het podium. We are music. Dat is na Queen en de 90s boyband Five.

0: Zeer fijn dat jij er ook weer bij bent. We duiken weer in het echte leven van de grootste sterren.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: John Lennon, hij liet zich voor zijn meest bekende solonummer inspireren door gedichten van zijn vrouw Yoko Ono. Gedichten uit haar bundel Grapefruit. John die componeerde Imagine in zijn landhuis in Ascot op een Steinway piano die hij in 1970 in Hamburg had laten bouwen en die een bijzondere klankkleur bezat. Jaren later, in 2000, betaalde George Michael meer dan 1,5 miljoen pond voor die bewuste Steinway piano, omdat hij vond dat de buitenwereld mee mocht genieten van het instrument waarop een wereldklassieker werd geschreven. George Michael nam zich voor om er misschien zelf nieuwe nummers op te componeren en de piano daarna te schenken aan het Beatles Story Museum in Liverpool. Hij kwam zijn belofte ook na en gaf het in de zomer van 2001 aan het museum. En de beroemdste piano die is te horen op één van zijn albums. John Lennon die schreef De Droom. George Michael die zorgde ervoor dat de piano nooit vergeten zal worden. Je hoort ze na elkaar.

Ook vandaag weer de grootste hit uit de top 3000 met R.E.M. en Terence Trent D'Arby. En als je de zoon bent van Julio Iglesias, ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk om zelf een muziekcarrière uit de grond te stampen. Maar dat is nu net wat Enrique niet wilde. Hoe hij dit heeft aangepakt, dat kom je straks te weten.

0: bekende playlist herinneringen aan eind 90s, begin Lillies met Abel en Onderweg. Maar eerst een vader-zoon verhaal.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Stel je voor, je bent de zoon van de grootste Latin-legende op aarde, maar je weigert je achternaam te gebruiken. Enrique Iglesias wilde geen zoon van zijn. Hij wilde dat de wereld voor zijn stem viel. Niet voor de roem van zijn vader Julio. En dus verzon hij een nieuw leven. Hij trok de wereld rond als Enrique Martinez, een onbekende jongen uit Guatemala. Maar talent alleen betaalt de studio natuurlijk niet. Terwijl zijn vader in villa sliep, niets wetende van de ondernemingen van zijn zoon, moest Enrique zijn kinderjuffrouw Elvira om hulp vragen. Zij geloofde in hem. Ze gaf hem $500, haar volledige spaargeld, zodat hij zijn eerste demo kon opnemen. Het werd een wereldsucces. Pas toen het contract getekend was, durfde hij weer gewoon Iglesias te heten. Bewijs dat je voor een wereldcarrière soms een andere naam nodig hebt, maar vooral een hele lieve nanny. Zijn debuutalbum droeg hij

Het hele jaar door de grootste hits bij Nostalgie met Cyndi Lauper en Doobie Brothers. En straks Nena en 99 Luftballons. Inspiratie voor deze song, dat is een toch wel bijzonder verhaal dat begint op een concert van de Rolling Stones. Meer daarover binnen 10 minuten.

0: wakker worden, daar is maar één goede manier voor. En dat is met Sta Op. Vanaf 6 uur alweer.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: West-Berlijn, juni 1982. Terwijl de Rolling Stones het podium van de Waldbühne platspelen, kijkt Nena-gitarist Carlo Carges omhoog. Hij ziet honderden ballonnen wegzweven boven de concertarena in de avondzon. Een prachtig gezicht. Maar plots krijgt Carlo koude rillingen. We zitten midden in de Koude Oorlog. Aan de andere kant van de Berlijnse muur staan de Russische radars op scherp. En Carlo die vraagt zich af, wat als die onschuldige ballonnen op de radar lijken op een zwerm vijandige raketten. Ja, wat als één feestje per ongeluk de derde wereldoorlog ontketent. Deze beangstigende gedachte werd een wereldhit. Een jaar later gebeurt het onmogelijke. Nena verovert de wereld met een Duitsstalig nummer. Na Kraftwerk de eerste Duitse act ooit op nummer 1 in Groot-Brittannië en zelfs een historische tweede plek in Amerika.

0: hier.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing.
2: Dovi-keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Nostalgie. Het is 3 voor 6, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. En Bart, onze rode duivels beginnen met een gelijkspel aan het WK-voetbal.
5: 1-1 werd het gisteravond in Seattle tegen Egypte. Dat vooral in de eerste helft onze rode duivels domineerden, want we speelden zonder Grinta in het begin, terwijl de Egyptenaren dat wel deden. En die scoorden ook vrij snel de 0-1 na 20 minuten, dankzij Ashour op aangeven van de Egyptische sterspeler Mo Salah. In de tweede helft speelden de rode duivels beter, maar Egypte kreeg te veel kansen. Invaller Lukaku bepaalde meteen de wedstrijd, amper een minuut op het veld dwong hij de 1-1 af. Eigenlijk een on-goal van die Egyptenaar Hani. Brando Mechelen kopte daarna nog wel eens een reuze kans op de lat. Bleef wel 1-1. En bondscoach Garcia reageerde na de wedstrijd op Jeremy Doku, die niet zo super speelde, kwam door de nasleep van zijn ademhalingsproblemen.
6: Jeremy était pas en capacité à aller au bout du match non plus. Il est ennuyé là par son problème de respiration depuis. Ça va beaucoup mieux, certes. C'était bien de le sortir et qu'il garde un peu d'énergie pour le prochain match.
5: Nu zondag is dat om 6 uur. Dan krijgen de Rode Duivels Iran als tegenstander in Los Angeles. En die Iraniërs speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Dus alle ploegen in onze groep hebben 1 punt. Eerder gisteravond eindigde Uruguay en Saudi-Arabië ook al op een 1-1 gelijk spel. En topfavoriet Spanje, die geraakte niet voorbij voetbaldwerk Cap Verde. Het bleef daar 0-0. En voor het eerst in 20 jaar nemen we minder ouderschapsverlof. Amper 105.000 mensen deden dat in de eerste 6 maanden van dit jaar. Kan te maken hebben met onze kwakkelende economie, waardoor vooral mama's minder snel ouderschapsverlof nemen. Ander aspect dat een rol speelt is het aantal geboortes dat de laatste jaren blijft dalen.
2: Nostalgie weer.
5: Afwisselend wolkenvelden en zon, maximaal van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
4: Ja, mijn stem die ligt nog ergens op een plein te supporteren voor de Rode Duivels, denk ik.
5: Ja, waar heb je gesupporterd?
4: Ik heb in Antwerpen gesupporterd, op het Frans van Hombeekplein in Berchem.
5: En een pintje gedronken.
4: Een pintje gedronken en gejuicht. Maar ik denk als mijn stem nu al zo weg is, wat dat er dan gebeurt als we met 3-1 gewonnen hadden.
2: Voilà. Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
3: Veronique en Sander.
4: Wij maken van deze dinsdagochtend geen gelijkspel. We trappen ze allemaal binnen. De grootste hits die ik voor je klaar heb staan. Fijn dat je erbij bent in onze leuke ochtendclub.
2: We are music.
4: Ben jij ook al begonnen aan de dinsdag? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app.

0: Ja, ik had de feesttoeters al klaargelegd voor een overwinning van België tegen Egypte. Daarom zo meteen Cool and the Gang met Celebration. Maar we laten het niet aan ons hart komen. En we blijven gewoon feesten op deze dinsdagochtend.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, dinsdag alweer. Dag Sander, hoe is het met jou?
0: Goedemorgen aan de immer ravissante Veronique de Kok. Met mij gaat het goed. Hoe ging het met het eerste examen gisteren?
2: Volgens hem gaat altijd alles goed, maar dat wil niks zeggen. Dus ik weet het niet.
0: Afwachten
2: tot de punten binnenkomen. Hè?
0: Vandaag staat er wiskunde op de planning, denk ik.
2: Ja, dat is ook weer zo weinig. Dus als die twee achter de rug zijn, dan krijg ik iets meer rust.
0: Een kaarsje branden dus eigenlijk.
2: Ja, dat doen we sowieso. Hè. Ja, en ik zie dat er al heel wat kaarsjes branden, ook in onze app, want ook daar zijn ze al wakker.
0: Ja, Christa uit Bekkenvoort stuurt. Goedemorgen, Sander en Vero. Ik ben al vroeg wakker, net een beetje havermout gegeten. De ideale start voor een fijne dinsdag. Freya Dadizelen stuurt al. Goedemorgen, ik ben al om 4 uur begonnen met werken uit het verre West-Vlaanderen richting Mazeik. Materiaal gaan brengen naar onze collega's van de Stadsbader Contractors. Het wordt rond de 550 kilometer bollen vandaag, laat Frey weten. Wel Frey, met die grootste hits gaan die kilometers zo voorbij vliegen. En ook Chrisje die stuurt dan een zonnetje en een goeiemorgen aan iedereen. En zo zijn we helemaal klaar om goed gemutst aan die dinsdag te beginnen. En dat doen we zometeen ook met een verhaal van Veronique de Kok.
2: Het verhaal van zometeen gaat over een defilé, dus een modeshow die ik ooit moest lopen met maar een deel van mijn lichaam.
0: Een deel van je lichaam?
2: Ja, speciaal, hè?
0: Als mensen door een soort magier in twee gezaagd, we gaan het allemaal zo meteen te weten komen.

0: Ondertussen nog groetjes van Tom van Klopdorp uit de haven van Antwerpen. Daar zijn ze al bezig in de Nostalgie-app. En ook Annabel uit Lichtaart die stuurt een hele goede morgen, toppertjes van Nostalgie. Jullie zijn niet alleen hoor, vroege vogels. Dat weten we. Alleen ben je nooit in de vroege ochtend. Zeker niet als je aanschuift aan de warmste ochtendclub van het land. Hier bij ons, bij Nostalgie. En dat op de tonen van Cool and the Gang en Celebration. Zo meteen krijg je ook de twee Phils, Philip Bailey en Phil Collins, die een fantastisch nummer maakten samen. Maar eerst moeten we nog naar dat verhaal.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Het verhaaltje van vandaag gaat over iets waar je als mis of als model echt nachtmerries over hebt. Ik moest ooit een modeshow lopen, een defilé lopen in de buurt van Tremelo. Zo mij, je kent dat, hè? Spots worden geïnstalleerd, een DJ-boot voor het podium. En er wordt een podium opgebouwd, dus van die grote panelen. En dan gebeurde datgene waar je, ja, als je zoiets doet, eigenlijk altijd voor vreest. In het midden van de catwalk, dus tijdens de show, ja. Mannekei op, mannekei af, mannekei op, mannekei af, besloot het decor gewoon om het te begeven. Net toen ik in het midden van de catwalk stond.
0: Jij bent door het podium gezakt.
2: Voordat ik het wist, zat ik er gewoon eenmaal door. En dat was vrij hoog, geloof mij. Hè, zoals iedereen in de zaal dat goed kan zien. Oh, dus dat was zo een beeld dat er waarschijnlijk heel komisch moet hebben uitgezien. Want ik stak alleen nog met mijn hoofd boven dat podium uit. En mijn lijf zat gewoon in de decor.
0: En hoe heb je dat al? Wat is er? Ja, modeshow gedaan waarschijnlijk.
2: Nee. Dat wordt gewoon hersteld. En we keep on going. En vooral, we keep on smiling.
0: En had hij je pijn gedaan?
2: Ja, wat denkt hij? Sowieso.
0: Oh, la.
2: Ja, tuurlijk wel. Ja.
0: Is Veronique de Kok ooit door het podium gezakt tijdens een modeshow in Tremelo Begot? Laat het weten in de Nostalgie-app wat jij denkt. Biecht ze of liegt ze? En zometeen kom je de waarheid te weten.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
9: Meer info op ikea.be.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel juist.
12: Ah, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, een secondata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Ah, top hè, die Kate.
13: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee.
14: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
15: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
16: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
15: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
16: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Ik ben Alex Agnew en ik word altijd graag wakker naast Veronique de Kok. Met Veronique de Kok. Sorry voor alles aan mijn vrouw.

0: The Jonas Brothers en Only Human. Elfenville die zingt zometeen over iets waar iedereen van droomt, die wel eens een dagje ouder wordt. Maar eerst moeten we kijken naar het verhaal van Veronique de Kok. Is ze ooit door het podium gezakt tijdens een modeshow in Tremelo? Biecht ze of liegt ze? Peter uit Laagdal die gelooft het. Die zegt dat het waar is. Maar Tom uit Belcelen die gelooft er dan weer niks van. Lilian uit Groppendonk die is helemaal mee met het verhaal. En ook Anoushka uit Brugge zegt ja, dit is echt gebeurd. En Julien uit Pulderbos die gelooft het verhaal wel. Al denkt hij alleen niet dat het in Tremelo was. Ja, er is maar één iemand die het ons gaat vertellen.
1: Biecht ze of liegt ze?
2: Wat denk jij zelf? Is dit echt gebeurd of niet?
0: Ik denk dat het wel echt gebeurd is, ja.
2: Ja?
0: Ik zie het wel voor mij ook. Jij met het hoofdje alleen nog boven de catwalk. Ja, ik denk dat het echt gebeurd is.
2: Ja, deze verhaal is dus waar. Hè. Dat is effectief ooit echt gebeurd. Mijn effectief is door een catwalk gezakt. Gelukkig lag het niet aan mijn gewicht. Maar dat waren ze allemaal van die losse panelen.
0: Ja.
2: Die klikken. Dus als jij zo iets te veel op de zijkant van zo'n paneel klikt, dan ja...
0: Klikt dat uit, dan
2: ja,
0: klikt dat uit.
2: Ja, aan de andere kant er helemaal uit. Dus ik zat er effectief door. En ik dacht, hoe dieper kan ik nu nog zakken?
0: Dat is wel
2: dat
0: echt inderdaad.
2: Dat was wel een beetje gênant, ja.
0: Die is diep gezakt, die Veronique de Kok, zei de mensen.
2: Het was dus gewoon paneeltje terug recht plat leggen en gewoon doorlopen.
0: Maar was die aan het bloeden of zo?
2: Ik had wel een schaaf vonden op mijn scheenbeen, ja. Dus dat was wel toch wel redelijk pijnlijk. Ja.
0: Mannen.

0: Eentje die op veel voetbalfeestjes uit de boxen schalt. Deze gala. En Freed from Desire. Meteen een beetje courage voor alle studenten die in de blok zitten en misschien vandaag wel examen hebben. Misschien ben je wat vroeger wakker met je kind om nog een beetje te herhalen. Wel, Pink Floyd, die zingt wat al die studenten denken. We don't need no
1: education. Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
6: Peugeot. Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Goedemorgen, Veronique. Dit is weer Jaap van der Wal hier. Het is echt fantastisch om jou zo vroeg op de radio te horen. Het is wel echt heel vroeg, maar toch.

0: Shaggy en Brian en Tony Gold met Hey Sexy Lady. Ondertussen is het bijna 7:15.
1: Ja, en dat brengt ons bij niet de tafel van Gert, maar de tafel van onze Sander en van mij hier. Hè?
0: De tafel van Veronique.
1: Zou dat je dan toch van naam zijn zo op de radio? De tafel van Sander en Vero.
0: Nu, voor we alleen, we doen elke dag een Actua-vraag.
1: Ja?
0: Maar ik wil iets vragen, hebben ze jou ooit gevraagd om zo de tafel te presenteren?
1: Ik ga dat niet zeggen.
0: Oh.
1: Nee, wij gaan gewoon de vraag van vandaag.
0: Ik heb hier iets aangeraakt.
1: Nee?
0: Ik heb hier iets blootgelegd.
1: Nee, je hebt juist niks blootgelegd. Ik denk ik schoon aangekleed.
0: Dus er is...
1: Ik heb toch niks gezegd?
0: Voor de mensen, dus de tafel van Gert, dat wordt soms de tafel van Tine. Hè. En er is sprake van om die ploeg uit te breiden met andere presentatoren.
1: Ja, ja.
0: Ruben van Gucht, die naam is al eens gevallen.
1: Die naam is gevallen, ja.
0: En nu heb ik ineens een soort ingeving.
1: Heb ik naar iets gezegd?
0: Ja.
1: Nee?
0: Ja.
1: Maar nee.
0: Allee, je kan al eens oefenen voor op tv binnenkort. Wat is de actieve vraag?
1: Wanneer moet ik dat nog gaan doen?
0: Die we gaan stellen vandaag.
1: Och, het gaat over voetbal, uiteraard. Het WK, we kunnen er niet naast. Dus veel ouders met jonge voetbalfans thuis, die zaten gisteravond ongetwijfeld met een dilemma. Mochten hun kids nu wel of niet opblijven om naar dat WK-wedstrijdje van de

0: de Duivels te kijken. Want die begon natuurlijk pas om 21 uur, wat voor veel jonge kindjes natuurlijk het moment is om te gaan slapen. Dus de vraag van vandaag is, laat je kinderen opblijven voor WK-matchen of niet?
1: Ja, enerzijds heb je jonge kinderen die nog in de lagere school zitten.
0: Van de leeftijd af natuurlijk. Hè.
1: Maar je hebt ook kinderen die al in het middelbaar zitten.
0: Maar en die ook wel examens hebben nu.
1: Die ook examens hebben. Hoe pak jij dat aan? Laat jij je kinderen opblijven voor zo'n late WK-matchje? Ja of nee? Laat het weten in de Nostalgie-app. En na 7 uur kom je te weten hoe ons Veronique de Kok dat aanpakt. En wanneer ze juist begint met de tafel van Veronique.

0: zo'n vreemde combinatie, Bryan Adams en Melanie C.
1: Ja, echt hè?
0: Maar het werkt
1: maar
0: wel.
1: Het klinkt wel.
0: Ja. Het is zoals zo, kaas met choco.
1: Dat is een beetje zoals wij ook zo. De Sander met een Vero. Ook een rare combi, maar het klinkt wel, hè?
0: Oh, jongen. Wanneer begon het nu weer de tafel van Veronique op Play?
1: Nee, de tafel van Vero en Sander die is al volop bezig hier, zelf nostalgie.
0: Trouwens, Mario de Munk, die laat nog, stuurt nog in de nostalgie. Je hebt Sander zo Verootje laten blozen door deze onthulling van de tafel.
1: Maar ik bloze ik helemaal niet.
0: Dat is jaren geleden dat Veronique nog gebloosd heeft.
1: Ja, dat weet ik.
0: Na 7 uur gaan we weer door op een vraag uit de actualiteit. Herhaal ze nog. Vat ze nog, we gaan nog eens oefenen voor die tafel. Vat ze nog eens samen.
1: Ja, echt waar. Het gaat over het 2K, uiteraard. En de vraag was gisteren door die match die van de Duivels pas om 21 uur begon. En als je nu kinderen hebt, laat je die kinderen nu opblijven voor dat WK of niet? Mogen ze die matchen dus zien, ja of nee? Stuur dat gewoon eens even in onze app.
0: Ik ben gisteren op een groot scherm gaan kijken in Antwerpen. Er liepen toch heel wat jonge kinderen rond. Ik zag bijvoorbeeld ook op de story van Erik van Looy, die ook op een groot...
1: Heeft die jonge kinderen?
0: Nee, die was ook op groot scherm gaan
1: dat
0: kijken.
1: Dat wij niet weten.
0: Ja,
1: het zou kunnen.
0: Het zou kunnen, hè. Die is ook op een groot scherm gaan kijken en die postte ook een foto van amai, allemaal kinderen die zo laat in hun bed mogen.
1: Ja,
0: dus hoe pak jij het dan? Laat het even weten in de nostalgie app. Ondertussen Robbie Neville met de C'est la vie uit 1987. Oef, ik vind het al een goed beetje, hè.
1: Okay.

0: Robbie Neville, C'est la vie. En de grote hits die blijven op je afgevuurd worden. Wat dacht je van deze?
1: Straks bij Sta op met Veronique de Kok.
2: Dat is toch een wakkerwordplaat, hè?
0: God, een wakkerwordplaat.
2: Een wakkerwordplaat.
0: Meeschreeuwen met Bon Jovi, dat doen we zo meteen.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
10: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
11: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
9: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Hou je van verhalen over muziek?
13: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
12: Of luister je gewoon liever naar pop?
14: Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
15: Download nu de Nostalgie-app en doe mee met unieke wedstrijden.
16: Wat doe je als je elkaar nog maar een paar weken kent en je ineens zwanger blijkt te zijn? Jan de Tavernier en Jore Dumont nemen je mee in hun achtbaan van emoties.
17: Dus even om te schetsen, 9 september waren we dan zogezegd samen en effectief op 19 september ben ik zwanger geraakt.
18: Dan wordt het allemaal even zo, poef, er komt een baby. Oei, oei. En wat gaan we daarmee doen met die baby? Hè? Dat is zot, hè?
19: Oeps, baby. Luister nu in je favoriete podcast-app.
20: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
2: Nostalgie. Goedemorgen, het is 3:07. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, de Rode Duivels begonnen gisteravond aan hun WK met een gelijkspel.
0: Ja zeg, het werd maar 1-1 gisteravond in Seattle tegen Egypte. Dat vooral in de eerste helft onze Rode Duivels domineerden. Want de spelers zonder grinta, terwijl die Egyptenaren dat wel deden. En die scoorden ook vrij snel de 0-1 na 20 minuten dankzij Ashour. Op aangeven van de Egyptische sterspeler Mo Salah. In de tweede helft speelden de Rode Duivels beter, maar Egypte kreeg te veel kansen. Invaller Lukaku bepaalde meteen de wedstrijd, amper een minuut op het veld dwong hij de 1-1 af, een on-goal van de Egyptenaar Hani. Brandon Mechelen kopte daarna nog een reuzekans richting Winkelhaken, maar de Egyptische doelman die zweefde de bal uit de kruising, bleef dus 1-1. Bondscoach Garcia die reageerde na de wedstrijd op Jeremy Doku, die niet zo super speelde, kwam door de nasleep van zijn ademhalingsproblemen.
21: Jeremy était pas en capacité à aller au bout du match non plus. Il est ennuyé là par son problème de respiration depuis. Ça va beaucoup mieux, certes. C'était bien de le sortir et qu'il garde un peu d'énergie. Voor de prochaine match.
0: Nu zondag om 6:00 voetballen de Duivels tegen Iran. In Los Angeles is dat. En die Iraniërs speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder afgelopen nacht eindigde Uruguay en Saudi-Arabië ook al op een 1-1 gelijkspel. En topfavoriet Spanje geraakte niet voorbij voetbaldwerg Kaap Verde. Het bleef daar 0-0. Je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan, want daar is de staking van bagageafhandelaar Aviapartner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigd de woordvoerster van de luchthaven. Al kan er links of rechts nog wat vertraging zijn, vooral eer alles terug is opgestart. Directie en vakbonden bij Aviapartner zitten deze voormiddag samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel personeelsleden voelen zich niet gewaardeerd of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd over de hoge werkdruk. En voor het eerst in 20 jaar tenslotte nemen we minder ouderschapsverlof. Amper 105.000 mensen deden dat in de eerste 6 maanden van dit jaar. Kan te maken hebben met onze kwakkelende economie, waardoor vooral mama's minder snel snel ouderschapsverlof nemen. Ander aspect dat een rol speelt is het aantal geboortes dat de laatste jaren maar blijft dalen.
1: Nostalgie weer.
0: Afwisselend wolkenvelden en zon, maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur tot 30 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
4: Veronique en Sander.
2: Goedemorgen. Ben je al wakker of doet de koffie voorlopig nog al het werk? Wel, geen zorgen. We helpen mee met een portie goede muziek en vooral een mega humeur. Welkom.

0: Goedemorgen, bijna 7:04. De dinsdag op ons land wakker wordt met, laat ons eerlijk zijn, een klein katerken. Nostalgie.
1: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, dat gelijkspel van onze duivels gisteren op 2K. Het was geen vlammende start, hè? Geef toe. Bon, daar gaan we het straks zeker nog uitgebreid over hebben met onze WK-watcher Frank Boeks. Maar laten we die dinsdag wel positief beginnen met goeie muziek. Dat maakt alles beter.
2: Jennifer Page bijvoorbeeld, die heeft een crush op jou en ze komt je zo meteen vertellen. Maar eerst hebben we het over het WK-voetbal en hoe je dat aanpakt met je kinderen thuis. Want je kan je dat misschien nog zelf herinneren. Als je een jong kindje was en je zat voor de televisie en je hoorde dit, dan wist je dat er een moment was aangebroken waarop je langer mocht opblijven. De voetbal. En je mocht dat volgen met de natte haartjes voor de televisie.
0: Voor mij was dat een momentje om zo, ah, we gaan een leuk boekje of een filmpje opzetten. Zolang ik maar niet naar die rollende bal moest kijken.
2: Maar heel veel mensen proberen dat wel te volgen. Maar nou, natuurlijk is de vraag, hoe pak je dat vandaag aan met jonge kinderen? Het is juni, midden in de examens. Laat je je jonge kinderen opblijven voor die late WK-matchen. Want door het WK in Amerika is dat best wel laat. Gisteren ook begon de match pas om 21:00 s'avonds.
0: Ja, zeker nu met die examens is dat toch wel moeilijk, hè? Nu, in onze app zijn heel wat reacties binnengekomen. We hebben Nancy uit Capelle, die stuurde, nee, kinderen, zeker kleuters, moeten op tijd naar bed. We zitten straks met nog vermoeiende kinderen. Die kunnen niks meer verdragen, want ze te weinig slaap hebben gehad. Mark uit Lichtervelde die stuurde ook, goedemorgen, geen WK-voetbal. Dat is maar tijdelijk en het studeren mondt uit in iets voor de rest van je leven. De studies gaan voor op alles. Maar toch een paar luisteraars die de kinderen toch zouden laten kijken.
2: Ja, Christophe uit Oostakker die zegt, ja, ze mogen kijken. Ze vallen dan toch in slaap in de zetel van het goede voetbal, tussen aanhalingstekens. En Peter zegt, persoonlijk vind ik het wel kunnen. Het is niet dagelijks dat de Belgen spelen en het school loopt wat op een einde. Ik gun het die kids wel. Laten wij ondertussen even de ja-nee-bordjes nog in de lucht steken. Veronique, ik denk dat ik het al weet wat je gaat zeggen, maar ik zie een duidelijke nee. En ik zie een ja bij mezelf.
0: Ah, oké. Jij stuurde een nee, hè?
2: Ja, nee.
0: Je hebt hem nog gedraaid.
2: Waarom zeg jij nee?
0: Oh, ik heb een zoon van 13. Het is inderdaad midden in de examenperiodes. Hij gaat normaal slapen om 8:00, zeker als hij moet studeren. Die match begint om 9:00, dus die is gedaan rond 11:00, zoiets. Ja, absoluut no-go, hè?
2: Omdat er dan geen land meer mee te bezeilen valt.
0: Maar het is vandaag wiskunde. No way.
2: En heeft hij gezeurd? Heb je moeten onderhandelen? Of
0: nee.
2: Heeft het zelf niet gevraagd?
0: In de namiddag vroeg zo iemand van, ah ja, maar vanavond kan ik niet meer naar oefeningen kijken, want ik ga naar het voetbal kijken. En hij antwoordt, ah, is het voetbal vanavond? En ik keek al zo van, please, zeg nu dat het geen voetbal is.
2: Ja, ik vind nu zelf dat wel moet kunnen, dat dat eenmalig moet kunnen. Maar ik heb natuurlijk nog geen kinderen, dus ik snap het
0: maar
2: wel.
0: Maar wacht, ik ga het wel een beetje relativeren. Hij is nog maar 13, dus ik kan me voorstellen als je kind 16 of 17 is, misschien.
2: Hè? Als mijn mama op mijn 16 zegt dat ik om 8:00 moest gaan slapen, dan had ik je...
0: De eerste helft kijken dan.
2: Als iemand 16 is, mag die toch wat
0: maar
2: opblijven.
0: Maar het is examen.
2: We hebben ook Nancy uit Schilden aan de lijn. Goedemorgen, Nancy.
3: Goedemorgen,
0: Veronique en Sander. Dag, Nancy. Je hebt de match van gisteren eigenlijk als een soort van onderhandelingsmiddel, mag ik dat zo gebruiken, hè? Bij je zoon gezegd? Wat heb je gezegd?
3: Dat hem de eerste helft kijken, maar dat hem daarna verder moest gaan herhalen voor zijn examen voor vandaag.
0: Oh my god. En hoe oud is je zoon?
3: 14.
0: Oeh, amai. Dus de eerste helft en nadien moest hij nog alles gaan herbekijken.
3: Ja.
0: Amai.
3: En dat was een goede deal.
2: Voilà.
0: Ja, oké.
2: Okay. Waren het moeilijke onderhandelingen, Nancy, of heb je snel een deal bereikt?
3: Nee. We hebben snel een deal bereikt. Dat was echt oké. Okay. Maar goed, jawel.
2: Je hebt natuurlijk kinderen die... Ik was vroeger ook zo. Ik kon beter s'avonds laat studeren. En jij, Veronique...
0: Nee, bij mij s'avonds niet. Als het kopje vol was, nee, dat was bij mij s'morgens.
2: En Nancy, welk vak heeft hij vandaag je zoon?
3: Engels.
2: Dus
0: oké.
2: Okay. It comes really good. I feel it. It comes really good.
3: Ik hoop het. Anders ga ik het misschien nog bespijten, wie weet.
2: Ja, dat is waar. It comes good and we listen to a songske in the English to oefen his English. Is good, Nancy?
3: Heel goed, heel goed.
2: This is Jennifer Peachkes with Krushkes.

0: Emma Pompes, hè. Sanne, dat is trouwens het ideale ritme om hartmassages op te doen. Hè. Wist je dat? Staying Alive van de Bee Gees?
1: Ja, je moet dat nu niet bij mij beginnen doen. Hè. Hartmassages, dat is enkel bij reanimatie.
0: Ah, je hebt een hart. Maar... Ah, maar dat is goed dat je dat zegt.
1: Ja, allee, bon. De sfeer zit weer goed. Zometeen krijg je Texas met Inner Smile. En krijg je een song van Michael Jackson. En je kent zijn bekende refrein wel. Annie, are you okay?
0: Ja.
1: Are you okay, Annie, ja. Smooth Criminal? Maar wist je dat Annie helemaal geen flirt van hem is? Of een zoveelste verovering?
0: Nee, wat dan?
1: Annie is de pop waar je mond-op-mond beademing op oefent.
0: Okay.
1: Die heet blijkbaar in het Engels Anne of Annie.
0: Okay.
1: En Michael Jackson was daardoor geïnspireerd en hij schreef er gewoon een van zijn grootste hits over. Die hoor je zometeen na Texas en Inner Smile.
0: Oké, maar straks zullen we ook eens aan onze Erwin hier vragen wat weer vandaag wat oké gaat zijn. Hè? Want het is zo van toch een beetje frisjes.
2: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, blijf zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
5: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
6: Ah, super. Allee.
5: Ja, het zijn Hoogstraten aardbeien.
6: Ah, dan is het gewoon.
5: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
6: Oh, die zijn van eraf blijkbaar.
5: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
7: Hoogstraten.
5: Hoogstraten aardbeien.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil. If you
9: got a problem. Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

0: geschreven voor de beademingspop, de mondbeademingspop Michael Jackson en Smooth Criminal. Dus meteen krijg je Janet Jackson. Get together again. Het is een soort familiefeest.
1: Blijf in de familie, hè?
0: Familiefeest hier. Al die sabam kan naar hetzelfde fonds gaan. Maar eerst is het tijd om eens te kijken wat het weer vandaag brengt.
2: Het weer met Erwin.
1: Ja, goeiemorgen Erwin. Ik heb mijn winterjas vanmorgen toch nog moeten aandoen om 5:30. En de Sander die staat hier in zijn korte broek. Dat kan niet, hè? Dat kan toch niet?
3: Jongen. Ja, Veronique en Sander, goedemorgen. Ik heb de waarneming, ik heb de waarnemingen van 7 uur. Er is bijgenomen Antwerpen 16 graden, Gent 17 graden. En in Hasselt is het nu al 18 graden. En dat zo vroeg in de ochtend. Maar dan moet ik toch Sander eigenlijk een beetje gelijk geven.
1: Maar nee, ik stak hier met een kort mouwke.
0: 16 graden en een winterjas. Ja, Erwin,
1: dat is nog te koud.
3: Ja,
1: maar het gaat wel beter, hè? Toch nog?
3: Ja, het wordt nog warmer. Wow. Absoluut. Het begint lokaal met veel bewolking. Zelfs een licht buitje is her en der nog mogelijk. Zie ik nu ook verschijnen op de radar. Al is dat een futiliteit, want er stroomt gewoon warme lucht naar Vlaanderen. Straks komt die zon vaker opzetten en dan stijgen de temperaturen vanmiddag al tot 25 graden. Wow. Maar ja, dat is klein bier in vergelijking met wat er ons nog allemaal te wachten staat natuurlijk, hè?
1: Ja, want die komende dagen gaan we misschien wel die 30 graden raken, hè?
3: Ja, misschien. Zeer zeker. Oh. Morgen nog niet. Dat is nog een wisselend bewolkte dag. Met zon, met wolken. En daar kan zelfs morgen nog een licht buitje ontstaan. Bij opnieuw 25 graden. Maar het is vanaf donderdag dat de bakoven wordt opengedraaid. Mm. Donderdag zitten we al in die tropische temperaturen van 31 graden. Vrijdag wordt het gewoon heet. Zo simpel is het. Bij veel zon 34 graden. Ja, het wordt dan echt zwoel, drukkend warm. Je kent dat wel, hè? Dat plakkerige gevoel. Mm-hmm. Vrijdagavond en nacht, stevige regen- en onweersbuien. En ook zaterdag is het warm, 30, 31 graden, met later op de dag opnieuw wat regen- en onweersbuien. En dan heb ik hier plots zondag opnieuw 35 graden. Ja, ik denk gewoon dat we richting hittegolf gaan, zoveel is duidelijk.
1: Mm. Wil dat zeggen dat de zomer nu echt begonnen is?
3: Ja, die is zeer zeker begonnen. Okay. Allee, volle bak. Ja.
1: Die winterjas mag nog even één dag mee en dan gaat hij definitief even een seizoen de kast in.
0: Ik zie Veronique de Kok nog in staat om bij 33 graden hier ook nog met pelsenfrakske te staan.
3: Nee?
1: Nee.
0: Dan is het een korte broek.
2: Misschien. Nu bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. Deba Meubelen. Thuis in wonen. Van 6 tot 9. Sta op met Veronique de Kok. Nostalgie.

0: Dat is toch echt een happy feeling liedje, hè? Together Again met Janet Jackson. En het is ondertussen 7:50. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
1: Veel jeugdverenigingen in Vlaanderen dreigen het financieel moeilijk te krijgen door de verstrengde regels rond brandveiligheid voor hun lokalen. Die moeten tegen eind volgend jaar even brandveilig zijn als een luxueuze hotelkamer. Zo moet er een nooddeur zijn in elke ruimte, maar ook een evacuatieroute en een brandtrap. Vaak investeringen van tienduizenden euro's en dat geld hebben veel jeugdverenigingen niet. Ook op het WK voetbal worden trainers ontslagen. Tunesië bijvoorbeeld, die gaf zijn bondscoach Lamucci zijn C4 na de 5-1 nederlaag eergisteren tegen Zweden. In de voorbereiding op dat WK verloor Tunesië ook al met 5-0 van onze Rode Duivels. De Fransman Renard is de nieuwe bondscoach. Hij trainde eerder het Engelse Nottingham Forest en het Franse Rennes. Het is een trend die al een tijdje bezig is, maar traditionele media die moeten al maar vaker de duimen leggen voor nieuws-influencers. Meestal uit het buitenland. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar consumeren op die manier nieuws. Want ze vinden het gemakkelijk, ze vinden dat ontspannend. De entertainment sector en factor vinden jongeren belangrijker dan de betrouwbaarheid van het nieuws. Maar ik heb ook goede dingen. Het koffieapparaat. Al jaar en dag. Het symbool om te babbelen en te roddelen met de collega's. Dat blijft de populairste plaats. Ook om over het nieuws te praten. In tijden van artificiële intelligentie en sociale media. Dus als jullie straks aan dat apparaat staan, dan weet ik het wel.
0: Ja, dat is toch al jaar en dag dat je dat ziet in elk soort films. Dat koffieapparaat. De meest leuke, ludieke dingen worden daar ook verteld en
2: ja,
0: zo. Hè?
2: Blijft cliché, maar het is dan blijkbaar ook nog waar.
0: Cliché,
2: ik wil nog even terugkomen op die nieuwsfluencers, Bart. Mm-hmm. Is dat niks voor jou? Een TikTok-account?
1: No way. Jamais de la vie.
0: Maar ik begrijp wel, kinderen of tieners kijken minder naar het nieuws. Ja. Begrijp ik ook. Mm-hmm. Dus als dit een oplossing kan zijn om toch nog een beetje op de hoogte te blijven, vind ik het wel een goede zaak, toch?
1: Maar het moet allemaal een beetje objectief blijven.
0: Ja, dat wel natuurlijk. Ja, het hangt vanaf hoe dat ze het brengen. Hè.
1: Ah, voilà.
0: Ja, dat
2: er is maar één oplossing. Bart van het nieuws op TikTok.
3: Staal met Veronique de Kok.

0: Gisteren de eerste match van onze Rode Duivels was niet meteen waar we op hadden gehoopt. Sander, waar heb jij gekeken?
1: Ik heb gekeken op een pleintje in Antwerpen met vrienden op een groot scherm. De sfeer was zeer goed. Er ligt nog een stukje van mijn stem ook, denk ik. Maar we gaan eerlijk zijn, het was 1-1. En dat voelt toch een beetje als een domper op de feestvreugde.
0: Ja, jammer, hè? Maar er valt nog wel veel meer over te vertellen. Straks doen we dat met onze WK-watcher Frank Boeks. En ik wil hem toch nog eens iets vragen over die roze... Ja, schoenen dat ze allemaal dragen tegenwoordig. Ik vind dat nogal een raar kleur van een voetballer.
1: Ze zaten allemaal met roze voetjes. Ja. Het was geen roze voetschimmel. Maar waarom ze dat dan wel doen, dat kom je zo meteen te weten.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budget vakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infoffiche en uitsluit.

0: het.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Hallo, goedemorgen. Ik ben Walter de Donder. Ik ga heel graag slapen met Veronique de Kok. Maar ik sta er nog liever mee op.

0: en crazy zijn we allemaal wel een beetje, hè. Seal was dat nog.
1: En zometeen krijg je Madonna met Open Your Heart. Maar eerst nog even terug naar gisteravond.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Ja, goedemorgen. Het is 17 voor 8. Dinsdagochtend rush, die is natuurlijk in volle gang, hè. Kleren aan, tanden poetsen, boterhammen smeren. En dan ook nog eens die kinderen op tijd op school krijgen. Eigenlijk verwachten die toch elke ochtend nogal wat van ons. Dat is toch waar, hè.
1: Dat is waar. Dat is zeker een soort moeilijke onderhandelingspositie,
0: ja,
1: elke dag.
0: Ja, dat is zo, ja. Zeker als we dan in ons hoofd zitten met dat gelijkspel van gisteren van die duivels op dat WK. Potverdorie, het werd maar 1-1. En natuurlijk heeft ook onze WK-watcher alles gevolgd, hè. Frank Boks, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Veronique. Dag,
1: hey.
3: Sander.
1: Hele baan.
0: Frank, hoe heb jij gisteren naar die match gekeken?
3: Ik was hier in

0: Chris, die vlak bij mij thuis in een café in de Picasso, die hebben een WK Village. Dus ik ben daar met vrienden gaan kijken. Nice. Ik moet er wel bij zeggen, het gaat de laatste keer zijn dat ik dat doe. Want ik heb het gevoel dat ik de match minder gezien heb dan dat ik zou moeten.
1: Ah, oei!
0: Ja, ik gevolg nergens het WK beter dan gewoon in uw zetel.
1: Ja, dat is
0: ik
1: waar.
0: Moet zeggen, ik heb me ook al een paar keer laten vangen met de nachtelijke uren. Dus voor de gezondheid is dit WK niet goed.
2: Maar het is ook gezellig om eens een pintje te drinken af en toe.
1: Ja, dat snap ik. Nu,
0: ja, inderdaad, het was wel gezellig.
1: 1-1 voelt toch aan als een klein beetje een teleurstelling. Is er toch nog een reden om positief te zijn?
0: Ja, wel. Ik denk de invalbeurt van Lukaku deed direct iets. Dus ik denk als die fit wordt, dat die 90 minuten aan kan, ja, dat het toch wel heel veel gaat schelen voor onze Belgen. Mm-hmm. En ja, ik heb dan niet die wedstrijd bekeken, maar het eerste wat ik gedaan heb als ik wakker werd, is Iran heeft ook gelijk gespeeld tegen Nieuw-Zeeland. Dus ja, we staan allemaal met 1 punt. Dus dat wil zeggen, er is niks verloren,
1: is niks gewonnen.
0: Het is allemaal nog te spelen.
1: Oké. Zeg, al die duivels die waren gisteren echt wel doorweekt van zweet, kletsnat. Hebben die eigenlijk zoveel last van die warmte?
0: Ja, ik laat me vertellen dat het drukkend warm was, dat het heel moeilijk voetbal was. En je zag dat ook aan het tempo van de wedstrijd. En het moet toch zijn dat die Egyptenaren iets beter tegen die warmte kunnen.
1: Ja, die zijn daar gewoon, hè?
0: Maar het moet toch zijn dat het, die waren heel scherp, die waren heel, heel, heel vlijtig. En bij de Belgen was dat toch helemaal anders dan de laatste 2 wedstrijden. De Kroatië en Tunesië, die dan in België en Kroatië waren. Dat was toch een andere Belgen dat we zagen. Ja. Die tweede helft was beter, gelukkig. Maar het was toch wel aanpassen aan de omstandigheden. Dat is niet onderschatten.
2: Maar moeten ze dan nu in het hotel, in de sauna of in de hammam gaan zitten om zich voor te bereiden, Frank? Of is dat iets dat je gewoon de tijd kost aanpassen aan die warmte?
0: Ja, ik denk dat dat tijd kost. Hè. Ze gaan elke dag trainen, ze zijn elke dag buiten inspanning aan het doen. En ik denk naarmate dat het WK gaat vorderen, dat dat makkelijker gaat gaan. Maar dat je inderdaad een aanpassingsperiode nodig hebt.
2: Ja, maar blijf
0: om aan die warmte. Ik heb het ook meegemaakt in de woestijn. Ik kan u zeggen, warmte is, onderschat het niet.
1: Ja, dat snap ik. Dus als we eigenlijk verder gaan in de wedstrijd, dan gaan we betere Belgen zien. Dat is eigenlijk wat jij bedoelt, hè?
0: Als we verder gaan in het WK, gaan we veel betere Belgen zien. En ik denk dat we groeiende zijn in een toernooi.
2: We blijven positief.
1: Zeg, vandaag is het een familiedag. Hoe ziet dat er eigenlijk uit? Is dat dan een hele dag zo gezelschapsspelletjes spelen en vanavond een barbecue? Of hoe moet ik dat eigenlijk zien?
0: Gezelschapsspelletjes denk ik niet. Ik denk gewoon iedereen zal zijn familie wel missen, dus die komen op bezoek.
1: Ja.
0: Wat ze dan doen, ik denk dat iedereen een persoonlijk moment heeft met vrouw en kinderen, dat ze eventjes tijd hebben en dat er wel iets zal voorzien zijn met iedereen samen een eetmoment.
1: Ja,
0: is het dan een barbecue of gewoon de kok die iets maakt? dat weet ik niet, maar in ieder geval iedereen die zijn vrouw en zijn kinderen mag zien, ja, dat houdt ook de spelers wel scherp, denk ik.
1: Dat denk ik wel,
0: Van vrouw en kind.
2: Bij sommigen gaat het niet storen gaat wel al eens aan de deur van de hotelkamer hangen, denk ik.
0: Wel, als het alleen een vrouw is die komt, denk ik wel. Als de kinderen erbij zijn, wordt dat moeilijker.
1: Ja. Zeg, als laatste, Frank, het viel mij gisteren ook weer op het veld. Heel veel van die roze voetjes. Veel van die duivels hebben van die roze sportschoenen aan. Dat is blijkbaar toch wel een trend, want ik heb thuis ook zo'n 13-jarige zitten, ook met roze schoenen. Waarom is dat?
0: Ja, alle grote merken, Nike, Adidas, Puma, hebben allemaal voor roze gekozen. Dat steekt af ten opzichte van het groen van het veld, dus het valt op. Ja. Maar ja, goed, als die sponsors allemaal roos willen, ja, dan kunnen die spelers niet anders dan dat dragen. En dat het dan vlijtig over de toonbank gaat in alle landen ter wereld, ja, dat zal ook wel helpen. Maar
1: commercieel goed gezien.
0: Ik ben er geen fan van de roze schoenen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Mooi.
1: Maar ik ook niet. Goed, Frank.
0: Ik heb er ook ooit mee moeten spelen, dus het is de sponsor niet dit.
2: Die staan in de kast, ergens ver weg nu.
1: Allee, Frank.
0: Weggegeven.
1: Oh, weggegeven, nog erger. Merci voor het gesprekje en tot volgende week, hè. Joe!
0: Dankjewel.

0: Madonna die zet het allemaal open. Open Your Heart uit 1986. Zometeen John Legend met misschien één wel van de mooiste liefdessongs aller tijden. All of Me.
1: Nostalgie. WK-pronostiek.
2: Ja, goedemorgen. Het is 9:09 en we hadden het beloofd. Hè. Er moet nog een barbecue de deur uit aan iemand die gisteren de juiste pronostiek heeft gestuurd. En ook het dichtst bij de eerste goal was.
0: Er waren heel erg veel inzendingen.
2: Oh, extreem,
0: heel erg
2: hè?
0: Veel.
2: Ja, hè?
0: Want er was maar één iemand die er het dichtst bij zat.
2: Ja hoor. Lander uit Bouwel. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Veronique.
2: Ik heb keigoed nieuws voor u. Jij wint een barbecue.
3: Yes. Yes.
2: Ja, je zat er het dichtst bij.
3: Je wordt hiermee gek.
0: Zalig.
2: Oh, dat is zo leuk. Dat is zo leuk. Jij gokte 1-1 en je zat ook effectief het dichtst bij de minuut van die eerste goal. Wat ga je erop leggen op die barbecue? Wat zijn zo de lekkerste vleesjes?
3: Ik eet heel graag ribbekjes.
0: Oh, fantastisch.
3: En een goeie biefstukje zo. Ja, altijd lekker, hè?
2: Altijd lekker, hè?
0: Het water loopt me in de mond. Ik heb nog één korte vraag voor jou, Lander. Was je dan gisteren de enige Belg die een beetje blij was met die 1-1, omdat je prono erop zat?
3: Stiekem wel, maar ja, het doet ergens wel pijn ook, maar
0: kijk,
3: ik wist dat ik er kort bij was. Dus,
0: het is allemaal goed gemaakt.
2: En wel, Lander, jij gaat van de zomer kunnen genieten met zo'n Weber barbecue. Je mag hem gaan afhalen bij de Safti in Wetteren. Daar kennen ze alles van barbecue natuurlijk, hè? Dus ga je ze zeker alle tips kunnen meegeven. Geniet ervan, hè.
3: Super, dikke Safti.
2: Doei.
4: Een zotgroot aanbod vind je bij Safti. Want geen enkel doe-het-zelf-project is te gek. We staan je bovendien bij met het beste advies.
5: Als je het bij Safti niet vindt, vind het nergens.

0: Ja, en als jij ook zin hebt in zo'n Weber barbecue, je weet wat je te doen staat bij de volgende wedstrijd van onze Rode Duivels, kan je ook weer jouw pronostiek doorsturen, gevolgd door het moment waarop jij denkt dat de eerste goal gaat vallen.
1: Ja, voor de match is zondag, dus dan moet je deze vrijdag alvast jouw pronostiek doorsturen. En wie weet, bellen we je dan maandag wel op?
0: Ja.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Lift het op, laat het op, werkt de popstroom. Lift het op, laat het op.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
0: Goedemorgen, 2 voor 8. Hier is het nieuws met Bart van Langenhoven. En Bart, gemengde reacties na het 1-1 gelijkspel van onze Rode Duivels tegen Egypte.
9: Er is nog niets verloren, schrijft HLN. En de Rode Duivels mogen blij zijn, kopt het nieuwsblad. En zowel Gazet van Antwerpen als Belang van Limburg prijzen Romelu Lukaku, die de 1-1 forceerde in de tweede helft door de Egyptenaar Hani tot een on-goal te dwingen. Lukaku stond pas een minuut op het veld. Bondscoach Garcia die reageerde ook na de wedstrijd op Jeremy Doku, die echt niet zo'n superwedstrijd speelde, kwam door de nasleep van zijn ademhalingsproblemen.
10: Jeremy était pas en capacité à aller au bout du match non plus. Il est ennuyé là par son problème de respiration depuis ça va beaucoup mieux certes. C'était bien de le sortir et qu'il garde un peu d'énergie pour le prochain match.
9: En le prochain match, dat is nu zondag om 21 uur, dan voetballen de Duivels tegen Iran in Los Angeles. En die Iraniërs speelden vanmorgen 2-2 gelijk tegen Nieuw-Zeeland. Eerder afgelopen nacht eindigde Uruguay en Saudi-Arabië ook al op een 1-1 gelijk spel. En topfavoriet Spanje geraakte niet voorbij voetbaldwerk Kaap Verdi. Het bleef daar 0-0. En ook op het WK voetbal worden trainers ontslagen. Tunesië bijvoorbeeld, die gaf zijn bondscoach Lamucci zijn C4 na de 5-1 nederlaag eergisteren tegen Zweden. In de voorbereiding op dat WK verloor Tunesië ook al met 5-0 van onze Rode Duivels. Veel jeugdverenigingen in Vlaanderen dreigen het financieel moeilijk te krijgen door de verstrengde regels rond brandveiligheid voor hun lokale. Die moeten tegen eind volgend jaar even brandveilig zijn als een luxueuze hotelkamer bijvoorbeeld. Zo moet er een nooddeur zijn in elke ruimte, ook een evacuatieroute en een brandtrap. Vaak investeringen van tienduizenden euro's. En dat geld hebben veel jeugdverenigingen niet. Ook al probeert de Vlaamse overheid te helpen met de subsidies. En goed nieuws nog, je kan vanmorgen met een gerust hart naar Brussels Airport gaan. Daar is de staking van bagageafhandelaar Avia Partner voorbij. En zowel de check-in als de boarding verlopen vrij normaal, bevestigt de woordvoerster van de luchthaven. Directie en vakbonden bij Avia Partner die zitten deze voormiddag nog samen om de frustraties bij de bagageafhandelaars te bespreken. Veel mensen voelen zich niet gewaardeerd daar of vinden dat er niet naar hen wordt geluisterd over de hoge werkdruk.
11: Nostalgie weer.
9: Afwisselend wolkenvelden en die zon die komt eraan. Geen paniek. Maximaal van 90 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen start bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon, stijgt de temperatuur tot een tropische, enfin, zomerse 30 graden. Meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
11: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.
12: We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Veronique en Sander.
0: Goedemorgen, welkom bij de leukste club van het land. Laat de files, mails en to-do-lijstjes nog heel even voor wat ze zijn. Dit is Nostalgie, van de ochtend altijd leuk.

0: dit was de plaat van mij met mijn oma natuurlijk. Ik heb mijn middenste naam niet voor niets gestolen. Ja, Joanna.
1: Dat is waar. En onze Sammeke Goris, dan popt toch ook altijd in mijn hoofd met Laat het gras maar groeien.
0: Nou, dat denk ik nu niet meteen aan. Maar bon.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Goedemorgen, het is 8:10. Je bent er al bij hier in onze ochtendclub. Heel fijn om jouw berichtjes te zien binnenkomen in de app. Je mag altijd van je laten horen natuurlijk. En dinsdag, waarop de Rode Duivels naar wat nieuwe moed moeten zoeken misschien. Hè? Jij misschien naar wat goesting moet zoeken om in die file te kruipen. Maar wees gerust, wij sleur je erdoor met de grootste hits.
1: Je krijgt voor 9:00 nog Jump van Van Halen. Je hoort nog Ataton van Accelerate. En zometeen duiken we in een bad vol herinneringen met Maroon 5.
0: Ja, wie we zeker ook niet mogen vergeten, dat zijn al die studenten hè, vandaag. Voor hen is het natuurlijk ook een pittige periode. De examens zijn nu echt vol een bak bezig. En misschien heb je zelf thuis ook een student zitten. Soigneer ze dan maar eens extra, geef ze nog een dikke knuffel. Want we weten natuurlijk allemaal nog hoe het was. Hè. Bij mij thuis zit er ook zo een blokkend ventje. Gisteren had hij zijn eerste examen. En dat ging zogezegd weer fantastisch goed.
1: Ja, dat is toch iets raar. Hè. Het kunnen inschatten van een examen.
0: Ja, ik kon dat eigenlijk wel. Ik had nadien wel het gevoel van, oh, dit was goed of dit was, oei, dit was niet goed.
1: Ja, gisteren hebben we elkaar nog eens gezien na de show. Dan ben ik nog eens langs je thuis gepasseerd om wiskunde
0: hè,
1: mee onder handen te nemen. Ik vind dat toch, allereerst vind ik een groot vak als wiskunde op een dinsdag, vind ik...
0: Ja, dat zou eigenlijk na een weekend moeten, hè.
1: Oh lala, ik vond het stevig.
0: Ja.
1: Maar daarnet hoorden we onze weerman Erwin, Veronique. Mm-hmm. En die vertelde ons, jij begon al te dansen van vreugde, dat het... 30 graden wordt meer.
0: Ik vind dat leuk natuurlijk, maar die studenten gaan niet zo happy zijn.
1: Het wordt meer dan 30 graden op het einde van de week. Ja. En die studenten, hoe pak jij dat aan?
0: Wel, we hebben het geluk, dat weet jij ook, als je bij ons thuis bent. We hebben een heel cool huis in de zomer, door dat rieten dak. Dus dat valt wel mee, maar ik denk als we zo alle grote ramen openzetten en hij heeft zo eens een pauzeke in plaats van dan te gaan voetballen en nog extra te zweten, dan mag hij wel eens een plonske doen. Zo,
1: ja, je hebt natuurlijk een zwembad.
0: Ja, dan is dat verkoelt toch, hè?
1: Wat ook kan werken, is een ijsje, een waterijsje eten. Mm-hmm.
0: Zo'n gezond ijsje waar je fruit in doet.
1: Wat?
0: Ja, wij maken dat zelf.
1: Wat?
0: Oh, begint wel niet te kijken en te trekken met je ogen. Hè? Dat zijn, wel, volgende keer als ik... Maar ja, je moet niet meer komen natuurlijk nu met te studeren. Dat is echt waar, dat is kei lekker. We hebben zo van die voorgevormde vormpjes. En dan doe je melk in of zo, of whatever. En dan doe je daar fruit in. Zo precies een yoghurtje. Wat, is dat weer niet lekker of wat?
1: Allee, dan zit je daar te blokken en te studeren. En dan mag je een pauze nemen. En dan
0: krijg je een gezond snackje.
1: Oh, en dan verlang je zo naar een lekkere Calippo.
0: Och, jongen.
1: Of naar een Magnum.
0: En dan dat is lekker,
1: een dan? Gezond ijsje.
0: Oh, Sander, dat niet, hè. Weet je?
1: Weet je wat wij vroeger deden in de examens? Ken je die petit gervais nog van vroeger?
0: Wel?
1: Daar stak je petit gervais en daar stak je dan zo een stok in.
0: Wel?
1: Maar dat zit vol met suiker. Dat is
0: nee,
1: toch
0: maar
1: niet
0: dat
1: gezond?
0: Niet. Je doet gewoon melk en dan wat aardbeikjes gemixt en dan ook een ijsje.
1: Dus dat is de gezonde snack voor jou?
0: Oh, dat niet, hè.
1: Nee, geef mij maar gewoon een Magnum. Had jij vroeger ook tijdens de examens alleen maar gezonde snacks?
0: Nee, ik niet, nee.
1: Wat had jij dan in de examens?
0: Ik kreeg koekjes en zo, ja.
1: En snoepjes.
0: Chips vooral. Ja.
1: Chips? Ja. Tijdens de examens?
0: Ja. Je ziet, dat is toch blijven hangen, hè.
1: Dus als jij daar thuis studenten, please, begin niet met die gezonde ijsjes.
0: Nee.
1: Geef gewoon af en toe eens een Magnumke of een zakje chips. Grills of paprika?
0: Paprika.
2: Sta op.

0: Ja, meer nostalgie dan dit wordt het toch niet? Memories van Maroon 5. Memories bring back, memories bring back your... En zo meteen kijken we al even vooruit naar de 9e maand van het jaar met Earth, Wind and Fire.
1: Maar er zijn ook heel wat berichtjes binnengekomen, Sander, over wat te doen met je kinderen als het zo warm is en ze moeten studeren. Katty die stuurde, ik heb nog een fris voetbadje klaargemaakt voor mijn zoon als het warm is. Natuurlijk ook heel verfrissend. En Andy stuurt, superlekker zo'n ijsje van Vero.
0: Ja, een gezond ijsje.
1: Mm. Oh, dat is lekker.
0: Oh, ik begin al te watertanden, hoor.
1: Jongen, lekker, lekker. Is het Sandertje, 17 over 8. En dan weet je dat het bijna tijd is om te spelen. Ons spelletje beroemd in 30 seconden, dat blijft hetzelfde. Maar sinds deze week met een, laat ons zeggen, een nieuwe frisse prijs die je kan winnen. Veronique de Sok, een paar sokken uiteraard. Dus als jij wil meespelen voor zo'n paar sokken, gepersonaliseerde sokken zijn dat, stuur dan nu het woordje sok in de app van Nostalgie.
0: Ik heb ze al gezien, de sokken. Ze zijn toegekomen vandaag.
1: Zijn ze leuk of niet?
0: Echt hele mooie sokken.
1: Toch? Met mijn kop erop.
0: Dus je ziet, zo'n tikfout kan gewoon leiden tot een superprijs. Wil je meespelen, stuur dan inderdaad SOK in de app van Nostalgie.
2: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, en die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
8: Download nu de Nostalgie-app en stuur gratis berichten naar onze studio.
9: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
10: Al je Napster-downloads uit de Nillies terug horen? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.
11: Please don't stop.
12: Goedemorgen, Bert de Kok hier. Ik sta graag op met Veronique de Kok. Met de K van Kei Plezant. En onthoud het

0: Met de voeten vooruit springen we in de dinsdagochtend met Van Halen en Jump. Zometeen nog een lesje Frans met Accelerette en Attaton.
1: Beroemd in 30 seconden.
2: Ja, we gaan eerst spelen. Hè. Vandaag mag ik een team vormen met Yannick uit Tongeren. Goedemorgen, Yannick.
3: Goedemorgen,
2: Sander. Hey Yannick, je bent zeg maar lichtjes gedwongen hè, om mee te spelen. Want ik hoor daar nog iemand op de achtergrond.
3: Ja, mijn twee dochters die zeiden, doe mee. Dus voilà.
2: En nu hang je eraan natuurlijk. Hè. Ik weet niet of je ons kan zien via de app of via Nostalgie. Maar ik heb die sokken hier nu vast. Ze zijn helemaal spiksplinternieuw. Jij wilde dat ik ze zou dragen, hè, Sander?
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg dat we dan extra veel kandidaten zouden hebben. Maar Yannick, ze zijn helemaal vers uit de was gekomen. Het zijn prachtige witte sokken met daarop Veronique's hoofd en Nostalgie. Dus wie weet zijn ze zo meteen van jou.
2: Oké, Yannick, we gaan meteen spelen. Ik ga zo goed mogelijk een aantal figuren, bekende mensen, hè, zangers, presentatoren, misschien wel acteurs uit series, omschrijven. Jij moet binnen de 30 seconden daar 3 juist van raden. Ik kan misschien die hulplijn inroepen van jouw twee dochters. En dan is dat paar sokken van jou. Is dat duidelijk?
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Alright, Yannick, dan gaat jouw tijd nu in. Rode duivel met Venetiaans blond haar. Een aanvaller. Hoe heet die? KDB is... KDB? Kevin wie?
3: Kevin de Bruyne.
2: Ja, dat is al binnen. Dan Belgische prins, enfant terrible van een koninklijke familie. Broer van Philippe, hoe heet die?
3: Laurent.
2: Ja. Laurent is ook goed. Dan stripfiguur van Willy van der Steen, het vriendinnetje van Suske.
3: Wiske.
0: Ja, met een beetje hulp. Met een beetje hulp.
2: Ja, dat kon ik toch niet laten liggen, hè. Come on. Yannick, heel goed gedaan. Die sokken die komen jouw richting uit. En geniet van onze club. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Bye.

0: Allez, Sander, haal je Frans nog eens boven.
1: Bonjour, patati patata. Boursin.
2: Boursin.
1: Boursin et du vin. Et du pain de campagne. Axel Red met de appartement.
0: Ondertussen bijna 8:55. Dat betekent tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Veel bouwers en verbouwers kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n 3000 euro, omdat ze verkeerd doorgaven hoe energiezuinig hun huis of appartement was. En dat is ook verplicht. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf iemand moeten zoeken om een expert of iemand moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van een woning. Zo is het. Als je langdurig ziek bent, moet je binnenkort ieder jaar naar de dokter voor een nieuw attest. Dat bewijst dat je niet kan werken. Dat beslist ook de federale regering nog eens. Alleen voor ernstige ziektes is de jaarlijkse evaluatie niet nodig. En langdurig zieken die weer gaan werken, krijgen meer financiële hulp om bijvoorbeeld loopbaanbegeleiding te volgen. En in de Amerikaanse staat Californië zijn 8 mensen omgekomen bij de crash van een gevechtsvliegtuig dat net was opgestegen voor een testvlucht. Hoe het toestel een soort bommenwerper kon neerstorten is voorlopig niet duidelijk. Aan boord zaten Amerikaanse militairen en overheidsmedewerkers. De Amerikaanse politie onderzoekt uiteraard de precieze omstandigheden van die crash.
4: Het weer met Erwin Franks.
5: Vanmorgen is het op heel wat plaatsen zwaar bewolkt met kans op een licht buitje. De neerslag gaat er snel uit en uiteindelijk krijgen we een afwisseling van zon en wolken. Ook morgen drijven nog veel wolken voorbij met slechts af en toe wat zon. Maar vanaf donderdag is het hek van de dam. De zon speelt als enige de hoofdrol en zorgt al meteen voor de eerste 30 graden. Nog warmer wordt het vrijdag en zaterdag. Lokaal tot 34 graden. Dan wel kans op onweer.
6: Nu bij DEBA Meubelen in Sint-Niklaas. Nieuwe collectie en stokdeals tot min 50% op tuinmeubelen. DEBA Meubelen. Thuis in wonen.

0: Sander, dat is toch een van jouw favorieten van Prince, hè?
1: Oh, Raspberry Beret. Dan is mijn dag goed, mannetjes. Als ik dat heb gehoord op een dinsdagochtend, dan mag er nog 38 uur file staan op de wegen. Ik kom er met de glimlach doorheen.
0: Allee, goeiemorgen. De ochtend die gaat gewoon zijn gangetje. En je gaat eigenlijk alleen maar mooier worden. Straks nog met Mika. We gaan ook weer bellen naar de Verofoon. De gsm die rondgaat in BV-land. Elke ochtend mag ik weer bellen. En is het de hoop dat er dan ook iemand opneemt. Maar bij wie gaan wij straks terechtkomen?
1: Aan wie heeft Walter Dame die Verofoon doorgegeven? Je ontdekt het zometeen rond 8:45.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: De Verofoon.
1: Ja, we gaan meteen eens bellen. Hè. Bij wie zou die nu terecht zijn gekomen? Onze Verofoon.
2: Hallo, met Katja Retzijn.
1: Oh, Katja Retzijn, dat is een eeuwigheid geleden. Maar zo leuk om jou aan de lijn te hebben. Hoe is het, Katja?
2: Dag, Vero. Goed, heel goed.
1: Zeg, ja, ik volg jou natuurlijk, maar ik zag op jouw Instagram dat jij er net een tripje naar Barcelona hebt op zitten.

0: Ja, inderdaad, ja.
1: Maar dat was niet vakantie,
0: onze oudste, oudste dochter die studeert daar, ja. Muziektheater. En die, ja, dat was het einde van haar schooljaar. Ze had daar haar eindshow eigenlijk van het jaar. En ik ben gaan kijken en daarna heb ik geholpen met al haar valiezen terug op het vliegtuig mee te pakken en terug naar huis te komen.
1: Wel leuk als mama Kloek dat dan zo een van uw kuikentjes terugkomt, hè? Toch?
0: Ja,
1: oh, ik kan me dat voorstellen.
0: Ja,
1: ja. Zalig.
0: Ja. Daar lijkt het echt op, ja. De
1: zeg maar, het verhaal, maar het verhaal Barcelona, is dat dan gedaan voor mannen? Of moet ze terug dan?
0: Nee, ze heeft haar jaar heel mooi afgerond. Goede punten, ze heeft dat heel goed gedaan. En ze gaat in september naar het tweede jaar.
1: Oh,
0: het is
1: terug.
0: Drie jaar in totaal. Ja.
1: Oh my god, moet je ze weer afstaan. Vreselijk.
0: Ja, ik ben heel blij dat ze nu even hier is.
1: Ja, dat snap ik.
0: Daar ga ik heel hard van genieten.
1: Dat snap ik. Wordt het een drukke zomer voor jou?
0: Ik heb Play That Song. Dat is een muziekshow die rondreist in Vlaanderen. Dat is van Pix, van Proximus, waar ik nog altijd presenteer. En ik heb net mijn 113e voorstelling erop zitten van de Flandriëns bij het Prethuis. Dat is toneel. Dus dat ligt even stil wel. Maar vanaf 1 september begin ik terug te spelen. Dus het is een superleuke combinatie van een beetje tv en toneel.
1: Ja, tof.
2: Amai. Zeg Katja, als ik het zo hoor, jouw dochter, ja, van een appelboom komen geen peren natuurlijk. Is er ooit de droom om samen eens op het podium te staan en om samen eens iets te doen?
0: Wat ik heel tof vind, is, en wat we echt niet zo geregeld hebben, maar ja, die kinderen die groeien daar zelf in, is dat ze alle drie graag op een podium staan. En dan heb je ook nog de papa en de mama.
1: Maar ja.
0: En dat zou super tof zijn, moesten we een keer met ons vijf iets kunnen doen.
1: Dat is met de paplepel ingegeven, hè? Wat dachten we?
2: The Sound of Music of zo, hè?
0: Ja, Family van Trap. Ze moeten ons maar bellen.
1: Oh, maar zo leuk. Oh, dat vind ik nu plezant. Dat is echt veel te lang geleden. Ik vond het heel fijn, Katja, om nog eens te kunnen bijbabbelen. En hopelijk zie ik jou nog eens snel terug, hè.
0: Ja, dat hoop ik ook. Dat is heel tof.
1: Tot lukken, hè. Okay,
0: bye.
3: Wie komt de Verofoon terecht? Je hoort het morgen om 9:15.

0: Dit is toch echt nostalgie. 74-75. En ondertussen is ook ons vlam van nostalgie binnengekomen. Oh, ja. Dag Alexandra, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Heb je gisteren naar het voetbal gekeken?
1: Ja, ik heb naar het voetbal gekeken.
0: En?
1: Ik ben in slaap gevallen in de eerste helft. Misschien lag het aan mij, misschien lag het aan de Rode Duivels. Ik steek het op het tweede.
0: Ja, ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Dus ik ga gewoon op jullie verhalen af. Maar de eerste helft was niet echt
1: echt waar. En ja, we zeiden het net, minuut 19 was er al die tegengoal. En toen dacht ik echt van, dit kan toch niet?
0: Ja, en dan denk je in het begin, boah, wordt easy peasy, hè, zo'n makkelijke ploeg.
1: Ja, we zullen het op de hitte steken. Dat heb ik daar straks toch ook Frank horen zeggen. Hè?
0: Ja, dat zegt ook onze nieuwslezer natuurlijk. Hè. Die hitte, die zijn dat niet gewoon, ons mannen. Maar die Egyptenaren...
2: Ja. Kevin De Bruyne bijvoorbeeld, die houdt echt niet van hitte. Dus,
0: ja, die had teken gedaan, zei je.
1: Ja, dat heb ik gisteren gezien. Dat die... ja. En Doku had dan ademhalingsprobleem. Ja. Dus het komt allemaal goed in de tweede wedstrijd zondagavond.
0: Laat ons hopen. Hè. Sowieso kan je nog altijd meespelen met die wedstrijd voor onze barbecue van Weber. Stuur jouw punt eigenlijk. Hè. Hoeveel verwacht je dat ze nu gaan halen? Gaan ze winnen of niet? Stuur het even door. En vooral ook op welke minuut die eerste goal gaat gebeuren.
1: Het is trouwens tegen Iran, hè, de volgende wedstrijd.
0: Dat zou ook makkelijk moeten zijn.
1: Nostalgie. Ik geloof het allemaal niet meer. Ik wil het eerst zien. Ja. The Sign van Ace of Base, die krijg je na het nieuws.
3: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag. Een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
4: Onze DJ's live aan het werk zien. Dat kan via Play.
5: Bekijk Nostalgie in de app van Play en op nostalgie.be.
1: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: We zijn allebei verrast, Bart. Ja. Het is 9:02. Het nieuws met Bart van Langehoven. Waarmee begin jij?
2: Veel jeugdverenigingen in Vlaanderen dreigen het financieel moeilijk te krijgen door de verstrengde regels rond brandveiligheid voor hun lokalen. Die moeten tegen eind volgend jaar even brandveilig zijn als een luxueuze hotelkamer bijvoorbeeld. Zo moet er een nooddeur zijn in elke ruimte, maar ook een evacuatieroute en een brandtrap. Vaak investeringen van tienduizenden euro's en dat geld hebben veel jeugdverenigingen gingen niet, ook al probeert de Vlaamse overheid te helpen met subsidies. Veel bouwers en verbouwers die kregen vorig jaar een stevige boete, gemiddeld zo'n 3000 euro, omdat ze verkeerd of te laat doorgaven hoe energiezuinig een huis of appartement is. En dat is verplicht sinds 2006. Bovendien weten veel mensen ook niet dat ze zelf een expert moeten zoeken die zo'n verslag opmaakt over de energiezuinigheid van een woning of flat. Vlaamse energieminister Hans Bonte benadrukt dan weer dat mensen nu 6 in plaats van 5 jaar krijgen om hun energiedossier in te dienen. En als je langdurig ziek bent, moet je binnenkort ieder jaar naar de dokter voor een nieuw attest. Dat bewijst dat je niet kan werken, besliste de federale regering. Alleen voor ernstige ziektes is die jaarlijkse evaluatie niet nodig. Tegen 2029 moeten de mutualiteiten zo'n 218.000 dossiers herbekijken. Daarnaast krijgen langdurig zieken die weer gaan werken meer financiële hulp om bijvoorbeeld een loopbaanbegeleiding te volgen.
4: Nostalgie weer.
2: Afwisselend wolkenvelden en zon, maximaal van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen start bewolkt en klaart het op 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig, in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien. Veel regen ook bij zo'n 30 tot 34 graden vrijdag. En meer nieuws, dat ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
1: Ik zie ons Veronique net buiten stappen met haar nip bont jasje aan.
2: Cookie.
1: Nee, Cookie, maar ze heeft ook een nip bontjasje aan. Omdat het 's ochtends natuurlijk nog ongelooflijk koud is. Maar het is ondertussen al bijna 20 jaar. Ja, dus dat is lekker.
4: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
6: Alexandra Potvin.
1: Met zometeen een heerlijke Franse hit van Julia Clerc uit de 80's. Helene komt eraan. Na Ace of Base. Goedemorgen.

Fransman, nog altijd heel populair in Frankrijk. Julien Clerc. Goedemorgen, de Rode Duivels zorgden gisteren voor een spannende avond. Alleen al de angst om te verliezen in de eerste helft. Gelukkig nog gelijk gespeeld. Komt allemaal wel goed. En als je wekker vanmorgen net iets te vroeg afging, ik sleur je met de beste muziek door deze dinsdag voormiddag. En dankzij de juiste pronostiek staat er binnenkort een splinternieuwe Weber barbecue op het terras van luisteraar Lander. Als dat geen

0: Sleeping Satellite. Grote hit uit de 90s van Tasmin Archer. En over slapen gesproken. Jean stuurt: goedemorgen Alexandra. In slaap vallen tijdens het voetbal, dat is niet erg zolang je maar wakker blijft. Tijdens je uurtjes radio hier bij Nostalgie. Dat is geen probleem. Hier is het veel te leuk en nooit saai natuurlijk. Ik heb zo meteen een van de beste rocksongs aller tijden van Fleetwood Mac. En als je net zoals ik George Michael nog altijd mist, dit najaar verschijnt de concertfilm van zijn legendarische Fato. Dat is materiaal dat sinds 1988 in de kast lag. En binnenkort kan je hem dus weer in volle glorie op groot scherm zien in de bioscoop. Ik kijk daarnaar uit. En over enkele minuten al bij Nostalgie.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
0: Lekker.
2: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
1: Zalig, vertel me meer.
2: Dat vind je bij Krijne. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
1: En dat alles op maat van ons budget?
2: Zeker weten, Krijne. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijne.be.
0: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
3: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

of hooguit een liefdesbreuk. De prachtigste nummers kunnen ontstaan, deze van Fleetwood Mac. Het is dinsdag voormiddag, je luistert Nostalgie, dat is altijd de beste muziek. Met twee keer Belgisch nu. Zometeen een onvergetelijke popklassieker uit de 80's. Voor alle Lena's. Het is van de twee Belgen. Eerst neemt Clouseau ons mee naar een fictief land. Wat blijkbaar wel heel plezant is. Swinty Bolt.

0: Laila heeft genoten van Lena. Ze stuurt, dit maakt het werken een pak aangenamer. Dat is de bedoeling, hè, hier bij Nostalgie met al die geweldige muziek. Haar groottante heet Lena, stuurt ze me ook nog. Voilà, en zometeen moet ik ook bekennen dat Swenty Bolt wel bestaat. Want ik zei daarnet, het is een fictief plaatje waar Clouseau over zingt. Maar dan heb ik een bericht gekregen van Greta, die stuurt, nee hoor. Het is een plaatje dichtbij Heerlen in de provincie Limburg. Misschien graag ik daar dan wel eens in de zomer een uitstapje naar Swenty Bolt, als daar even plezant is. Als Clouseau zingt in de hit, dan moeten we daar naartoe. Dankjewel voor je bericht. Ricky Martin komt eraan en ook de grote doorbraak van Alicia Keys.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
1: Mobile Vikings. Play it smart.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
5: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
6: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
11: At work.
12: Alexandra Potvin.

van de dag. En zeker op een dinsdagvoormiddag. Is een dinsdag voor jou ook de moeilijkste dag? Je mag dat altijd laten weten in de Nostalgie-app. The Police, every little thing she does is magic, komt er meteen aan. En Sting komt trouwens naar België op 25 juli. Staat hij op de affiche van Franco Folies. En dat is in Spa. En dit zijn de Backstreet Boys.

0: niks zo makkelijk als mee zingen met een hit van de Police.
1: Io. Io.
0: Every little thing she does is magic. Dat is verblind zijn.
2: Straks, straks bij Nostalgie.
0: Voilà, nog een extra oppepper voor de dinsdagvoormiddag. Als het wat drukjes is. I'm Still Standing komt eraan na het nieuws van 14 uur.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
5: 4.000?
4: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Hoogstraten. Na-na-na-na-na-na.
15: Hoogstraten aardbeien.
16: Nostalgie.
0: Er is 2 voor 10. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En niet zo'n mooi bericht natuurlijk om mee te beginnen, maar het is de realiteit. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen tussen 40 en 55.
17: Komt volgens specialisten omdat de man moeilijker praat over zijn gevoelens en problemen en vaak ook bezorgd is over geldzaken en zijn job. De dood van Michael Moens bijvoorbeeld, amper 43 en ook de finalist van tv-programma De Mol, maakt het onderwerp weer actueel. Zijn familie koos bewust voor om zijn doodsoorzaak te delen, om zelfdoding bespreekbaar te maken. En heb je zelf ook nood aan een gesprek, dan kun je altijd gratis bellen naar de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of surfen naar zelfmoord1813.be. Er raken stilaan meer details bekend over de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, die het akkoord gisteravond digitaal ondertekende. Het is maar 1,5 bladzijde lang en Amerikaans vicepresident Vance noemt het een vrij algemeen document. Ook de Iraanse president zei dat een definitief akkoord zich nog moet vormen. Internationale media spreken over een pauze in de oorlog. Duidelijk is wel dat de straat van Hormuz weer opengaat en dat er afspraken zijn gemaakt over het kernprogramma van Iran. Maar het is wachten dus op meer details. En werk jij met het communicatieplatform Teams, dan moet je opletten voor je privacy, want Microsoft die voert later dit jaar een trackingfunctie in, waarmee je kan zien of je collega's of je baas aanwezig zijn op de werkvloer. Ben je op kantoor, dan geeft Teams dat tijdens een vergadering aan. Als je thuis of elders werkt, zie je de melding remote. Komt veel kritiek op natuurlijk, want veel gebruikers vinden dat het lijkt op Spionage.
0: We hebben dat hier ook, hè?
17: Mm-hmm.
0: They're watching us.
17: Kijk er naar uit.
2: Nostalgie weer.
17: Is niet waar, is niet waar. Afwisselend wolkenvelden en zon, maximaal van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig, in de namiddag en 's avonds kans op stevig onweersbuien en veel regen bij zo'n 30 tot een tropische 34 graden. En meer nieuws vind je altijd terug in de app van Het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Hits at work.
14: Alexandra Potvin.

Zal het ooit veranderen? Ik vrees er een beetje voor. It's all about the money van Mia bij Nostalgie. Nostalgie. En ondertussen kijken we natuurlijk ook allemaal al uit naar 27 juni. Live is live hier op Linkeroever, achter de hoek van onze studio hier van Nostalgie, waar we met heel de ploeg naartoe gaan. Het wordt een ongelooflijk feest. Ik ben er nu al zeker van. En ik las dat Robbie Williams misschien Davina Michelle gaat meebrengen, de Nederlandse zangeres. Want vorig jaar trad hij op in de Johan Cruijff Arena, ook in juni. En toen zong hij samen met Davina Michelle een versie. Het was een beetje een akoestische versie van Relight My Fire. En er wordt gefluisterd dat Davina er dit jaar, dus de 27e hier in Antwerpen, ook bij gaat zijn. Kan je eens een klein stukje laten horen van die Ride My Fire samen met Davina Michelle?

Je hoort daar nauwelijks in dit fragment natuurlijk, maar Davina Michel gaat er waarschijnlijk de 27e ook bij zijn. Life is Life, Linkeroever. Misschien kom jij ook. Dit is natuurlijk het origineel van dat nummer dat Take That ooit coverde in de 90s. En dat komt uit 1981.

0: blijf ik een prachtige single vinden van Kim Wilde. En Hans Fred stuurt in de Nostalgie-app. Hier wordt deftig getraind in de oefenzaal op jullie muziek. Ik denk dat het bij de kinesist is. Ik zie iemand op een crosstrainer staan. Dat is tof. Tof dat jullie dat doen op onze muziek. En doe zo voort. Veel succes met Coldplay. Want er komen veel sterren aan. Als je behoefte hebt aan wat lichtpuntjes, dan zorgt Coldplay voor een sterrenhemel. Maar eerst rustig opblauwen met Simply Red en Stars.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Taco met kip en...
5: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
7: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
10: IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
9: Meer info op IKEA.be.

0: hebben een blauwe hemel en donderdag, denk ik. Dan kunnen we naar kijken, naar de sky full of stars. Nostalgie. In ons ochtendprogramma Sta op met Veronique de Kok natuurlijk ook veel aandacht voor het WK en onze Rode Duivels die gisteren 1-1 gelijk gespeeld hebben tegen Egypte. Het was niet zo'n knallende start van dat WK als we gehoopt hadden. Maar Frank Boeks had vanochtend toch vertrouwen. Hij is onze vaste WK-watcher hier bij Nostalgie. En na elke match van de Duivels belt Veronique even met hem. Hij denkt dat de Duivels het toch beter gaan doen als ze ook wat gewend zijn geraakt daar aan de hitte. Hij kan het weten natuurlijk als ex-voetballer. Ik geloof hem, dus wij hopen mee. Maar Veronique zou Veronique niet zijn als ze toch niet even de vestimentaire keuzes van de Duivels in vraag stelt. Want het is blijkbaar een trend. Ik zag het gisteren ook, dat al die voetballers roze voetbalschoenen beginnen te dragen. Maar volgens Frank is daar dus een hele logische verklaring voor.
1: Alle grote merken, dus ja, Nike, Adidas, Puma, hebben allemaal voor roze gekozen. Dat steekt af ten opzichte van het groen van het veld. Dus het valt op.
2: Commercieel goed ik ben gezien.
1: Ik ben er geen fan van de roze schoenen.
2: Nee, ik ook niet.
1: Mooi.
2: Maar goed, ik ook niet.
1: Goed, Frank. Ik heb er ook ooit mee moeten spelen, dus het is onvindelijk.
3: Die staan in de kast, ergens ver weg nu.
2: Allee, Frank.
1: Nee, weggegeven.
2: Oh, weggegeven, nog erger.
0: Ja, diegene die ze gekregen heeft, die zal die nu dan wel terug aantrekken, denk ik, nu ze zo in de mode zijn. Het steekt af. Je ziet natuurlijk iedereen goed lopen, maar voor Frank toch ook geen succes. Vandaag is het familiedag daar in de Verenigde Staten. De vrouwen en de kindjes van de Rode Duivels mogen even langskomen. Ik zag ook al toffe foto's op de website van de Gazette van Antwerpen met Kevin De Bruyne en Courtois met vrouw en kindjes. Die zorgden gisteren ook al na de match voor wat afleiding. Het is te hopen dat ze daar energie van krijgen voor die volgende wedstrijd tegen Iran. En dat is nu zondag ook om 9:00 s'avonds. We don't need another hero. Gisteren was dat Romelu Lukaku. En op naar beter dus, zondagavond. Hier is Tina Turner.

0: Allee, hoppa. Na die 30 graden barbecuen. In het zonneke, uit het zonneke, want dan is het weer te warm. Zwembad in, als kan natuurlijk. En heel veel water drinken. The Sun is Shining van Bob Marley en Funkstar Deluxe. De eerste grote hit met een artiest die samenwerkte met zoveel grote anderen. Hij maakte duetversies van zijn grote hits. Beyoncé bijvoorbeeld heeft hij meegewerkt. Andrea Bocelli, Elton John. En met Justin Bieber zong hij deze. Of, hoor ook regelmatig hier bij Nostalgie. I Don't Care. Of dit hele mooie nummer. Het was dan weer met Taylor Swift, The Joker and the Queen. Ah, zou ik nog moeten spelen eigenlijk eens in de uitzending. Maar zijn grote doorbraak die deed hij helemaal alleen. Ik speel het na Queen en de Blues Brothers. Het gaat over Ed Sheeran natuurlijk.
1: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
2: Wie? Ikke?
1: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
2: Maar echt?
1: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
2: Dat vind ik wel stoer van mij, zo. Heel stoer.
1: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje tot €300 korting per persoon.
2: Wow.
1: Op sunweb.be.
3: Bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
4: Hits at work.
5: Alexandra Potvin.

Monique wilde net de was even gaan ophangen buiten, maar zegt, ah, Queen, haar grote favoriete. Dus nog eventjes gewacht. Dat mag hoor, Monique, nu. Dat is het beste wat er is, hè. De was buiten drogen, dan lijkt het lekker fris. Nostalgie. Ja, en Marcia en ik konden het nauwelijks geloven van, hebben we die nu nog echt niet gehad in de eerste en grootste hit? Nee, het was nog niet gebeurd. Dus hoog tijd voor Ed Sheeran. Lang voor de uitverkochte stadions was hij straatmuzikant in Londen, dat weet je waarschijnlijk wel. Hij trok zo met zijn gitaar van pub naar pub en verkocht dan achteraf zijn zelfgemaakte cd's na de optredens. En dan kwam The A-Team, en dat is een pakkend nummer dat hij schreef na een ontmoeting met een jonge dakloze vrouw, verslaafd aan crack. Een hele bijzondere ontmoeting dus, die blijven hangen was. En het zorgde voor zijn grote doorbraak in 2011. Hij schreef dat nummer eigenlijk toen hij nog maar 18 was, Ed Sheeran. En vertelde later dat hij nooit had durven dromen dat miljoenen mensen het ooit zouden horen. Wel, ik denk dat het er ondertussen al miljarden zijn die ernaar geluisterd hebben. En nog steeds, 2011. De grote doorbraak en dus de eerste grote hit voor Ed Sheeran. Het is The A-Team.

Two times, twee keer koffie drinken en drie keer controleren. Of je die mail echt al hebt verstuurd. Of vier keer naar een andere kamer lopen en niet meer weten wat je daar kwam doen. Het is niet erg, kan iedereen overkomen op een dinsdagvoormiddag. Op weg naar het nieuws met deze

0: straks. Straks bij Nostalgie. Everywhere you go.
1: Always take the weather with you. Het hangt er zo'n beetje vanaf wat voor weer het is. En zeker in België natuurlijk. Crowded House, die krijg je zo meteen.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen. Go
3: Yellow! Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
3: Yep.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Go for info naar telenet.be.
5: Hou je van verhalen over muziek?
6: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als The Queen of Pop.
5: Of luister je gewoon liever naar pop? Together. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange autorit of een vlucht naar L.A.? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
8: Binnenkijken in de studio van Nostalgie. Dat kan via Play, via de app en op play.tv.
9: Dat is lang geleden, cowboy.
10: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
11: Er is een pakje voor jou.
10: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
12: Hey, ik ben Valerie van Avermaat van Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van het Nieuwsblad.
1: Het is 11:02. Goedemorgen, het nieuws met Bart van Langehoven. En Bart, jij hebt nieuws van op het assiseproces rond het carnavalsdrama in het Waalse Streppie.
13: Het Openbaar Ministerie eist daar 27 jaar cel voor Paolo Falzone. De man reed 4 jaar geleden met zijn auto tegen 175 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 van hen overleefden dat drama niet, tientallen anderen raakten gewond. Assise jury oordeelt dat de man schuldig is aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Voor Antonio Falzone, de jeugdvriend die naast hem zat in de wagen, vraagt het Openbaar Ministerie 2 jaar cel. De man zegt dat hij sliep toen de auto inreed op die groep carnavalisten. Toch veroordeelde de rechtbank hem voor schuldig verzuim tegenover 59 slachtoffers, omdat hij weigerde hen te helpen. De benzineprijs die daalt opnieuw vanaf morgen, zo'n 5 cent per liter. Als je benzine 95 tankt, betaal je daar aan de pomp maximum 1,82 euro voor per liter. Benzine 98 kost morgen maximaal 1,89 euro. Het komt wellicht door de vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor we weer makkelijker aan olie geraken, omdat die straat van Hormuz weer open gaat. Diesel is vanaf vandaag al goedkoper. En ik eindig met een straffe transfer in ons voetbal. De kapitein van Union, Christian Burgess, die trekt voor 2 seizoenen naar AA Gent. De Engelse verdediger speelde 6 seizoenen voor Union. Hij promoveerde naar eerste klasse met de club, won 2 bekers en 1 landstitel en speelde ook in de Champions League. Maar Burgess kreeg bij Union geen nieuw contract, beetje verrassend. En daar profiteert AA Gent nu van dat afgelopen seizoen 5e eindigde in het klassement.
1: Ben jij trouwens AA Gent supporter?
13: Nee.
1: Oei!
13: Anderlecht supporter.
1: Oei, hè, omdat jij toch van die... Hè?
13: Ja, van die regio.
1: Ja. Oké. Okay. We gaan daar niet over uitweiden. De luisteraars worden nu al zot waarschijnlijk.
14: Nostalgie weer.
13: Ik wou zeggen sinds Heine van Haasbroek dat niet meer is.
1: Ah ja, oké. Okay. Voilà. Dat is een excuus.
13: Ja, deze namiddag wolkenvelden, maar wel steeds meer zon. Maximaal van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt en naklaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig, in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbuien en veel regen bij zo'n 30 tot 34 graden. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van Het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at Work.
16: Alexandra Potvin.
1: Met ook weer een ondernemer in dit uur. En het is toevallig een winkel die ik heel erg goed ken en al lang. Je gaat er kennis mee maken voor 11:30. Nu Soul to Soul en Crowded House.

0: Hoe zit het met de vibes op deze maandagvoormiddag? Deze zal toch zeker wel geholpen hebben. Soul to soul en het zonnetje is er in Antwerpen echt waar. Die ene mooie hit van Beverly Craven, die heb ik zo meteen voor jou. Maar eerst Harry Styles, na zijn lange residentie in Amsterdam, is hij momenteel verhuisd naar Londen, waar hij bezig is aan een recordreeks van concerten in Wembley Stadium. Daar speelt hij deze maand maar liefst 12 shows en dat is de langste concertreeks ooit van een artiest in Wembley. Hij doet het toch maar weer, straffe gast. Die Harry Styles. Ik zie onze Linken van Olmen nog wel een weekendje Londen boeken en dan een concertje meepikken. Grote fan, hè. Ik zal straks eens polsen. En je hoort er natuurlijk ook tussen 3 en 6 in Sean's Muziekcafé, dat ze een weekje lang alleen openhoudt. Want Sean is nog altijd aan het afzien in de Marathon des Sables in Turkije. Hier komt hij, Harry Styles.
1: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Beverly Craven en Jan Hermans, die stuurt er net Marathon des Sables, ik had het over Sean. In Marokko zeker? Nee, het is nu in Turkije te doen, in Cappadocia. Als je onze Sean Don't volgt, dan zie je daar hoe het er gesteld is. Redelijk zwaar toch wel, denk ik. En straks ook bij Lenke natuurlijk. Ik ga naar een familiezaak in Antwerpen, die al bestaat sinds Napoleon nog leefde. Het is een paradijs voor kunstenaars en iedereen die graag iets moois creëert. Of nu een mooie kader is, of zelf een mooie kader nodig hebt voor een kunstwerk dat je hebt. Nicky de Wieuw, en dan weet je misschien wel over welke zaak het gaat, vertelt het kleurrijke verhaal naar Earth, Wind & Fire en Duran Duran.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Ik moest ooit een modeshow lopen, een defilé lopen, in het midden van een catwalk. Dus tijdens de show besloot het decor gewoon om het te begeven. Oh, dus dat was zo een beeld dat er waarschijnlijk heel komisch moet hebben uitgezien. Want ik stak alleen nog met mijn hoofd boven dat podium uit en mijn lijf zat gewoon in de decor.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie. Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
5: Go yellow!
6: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne?
7: Nee, gij blijft zitten.
6: Ik heb hier alles binnen handbereik.
8: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
9: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
10: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
11: Ik hoor weer elke boodschap.
12: Oma, ik moet pipi doen.
11: Ook de kleinste.
12: Allee, oma.
10: Heb je twijfels over je gehoor? Kom langs tijdens onze hoortestdagen en onze audiologen testen gratis je gehoor. La Perre, wij maken alle oren blij.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
14: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
13: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
15: Amai, het is echt eenvoudig.
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
18: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
19: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

0: En dan ga ik je nu meenemen naar een Boogie Wonderland voor creatievelingen. Want als je ooit een schilderij, een foto of een kunstwerk professioneel hebt laten inkaderen in Antwerpen, dan ken je de naam waarschijnlijk al, de Wieuw op het Zuid. Al meer dan 200 jaar een begrip voor kunstenaars en creatieve geesten. En vandaag staat de achtste generatie aan het roer van deze familiezaak, die uitgegroeid is tot een indrukwekkende winkel van 2000 vierkante meter. Dag Nicky, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zei het al sinds 1825. 8 generaties in dezelfde familie. Wat betekent dat nu voor jou om vandaag die rijke geschiedenis verder te zetten?
1: Ja, als je het zo zegt, dan is dat een enorme druk.
0: Dat was niet de bedoeling.
1: Het is inderdaad een uitzondering om dat toch al inderdaad 8 generaties lang te doen onder dezelfde naam.
0: Ja.
1: Eigenlijk ook wel een eer. We zijn er allemaal een beetje ingerold natuurlijk als kind af aan. Ik denk dat dat voor de vorige generaties zeker ook zo telt. Maar vorig jaar, de 200 jaar, de Wieuw vieren was voor ons wel echt de kers op de taart. Ja.
0: Al wel. Ik ken jullie winkel goed. Ik ben er al heel vaak geweest. Maar als jullie voor het eerst de Wieuw binnenstapt, je weet niet waar eerst kijken natuurlijk. Wat kunnen mensen allemaal ontdekken in die winkel van 2000 vierkante meter?
1: Ja, dat is al het eerste dat je inderdaad zegt. Als mensen binnenkomen, zijn ze meestal onder de indruk van de grootte van de winkel. Want dat zie je niet zozeer aan de buitengevel. Mijn grootouders en voorheen hebben de pandjes eigenlijk naast elkaar opgekocht. Dus het is inderdaad zo, aan de buitenkant wat verschillende huisjes naast elkaar. We hebben dat dan allemaal wat een grotere ruimte van gemaakt. Dus het is een waar kunstenaarsparadijs wat geworden. Waar kunnen mensen voor terecht? Eigenlijk van A tot Z proberen we een one-stop shop te zijn. Met alles voor de hobbyisten, creatievelingen, kunstenaars. We hebben ook wat office supplies en wat hobbymaterialen. We hebben ook een boekenafdeling. We hebben zelfs een coffee corner waar je eventjes rustig kan ontspannen. En dan proberen ze eigenlijk vooral, we proberen eigenlijk vooral de mensen ertoe te leiden om creatief bezig te zijn, al hun materialen bij ons te kunnen komen kopen, wat inspiratie op te doen.
0: Ja, en jullie organiseren ook workshops. Workshops, dat wist ik niet.
1: Klopt.
0: Ja, en die zijn gratis. Ja. Wat dan bijvoorbeeld?
1: We doen inderdaad verschillende workshops. Dat is eigenlijk meer initiaties vanuit onze leveranciers ook wel. En verschillende materialen en producten te kunnen testen en gebruiken. Maar meestal ook altijd wel met een leuke topic. Bijvoorbeeld om je een kattenoog te kunnen tekenen. Of een leuke doodle te maken met fineliners. Schilderen komt zeker ook meestal aan bod. Maar ja, het is wel leuk om voor degenen die zeggen van ik wil toch eens zien of dat iets voor mij is, om er mee kennis te maken.
0: Ja, zelfs als je denkt van, over jezelf, ik ben niet creatief, toch maar doen, hè? Overtuig de mensen dan eens.
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Ja, nee, maar dat is
1: en
0: toch waar.
1: En als we nog wat inspiratie nodig hebben, we hebben natuurlijk ook een mezzanine art gallery sinds vorig jaar, dus een kleine expositieruimte waar startende kunstenaars kunnen tentoonstellen.
0: Oh, dat is
1: dus
0: ook tof.
1: Dat is ook wel leuk om eens te komen bekijken.
0: Ja, ja. Je bent een hele dag bezig als je de Wieuw passeert, zeker en vast. Je zal je ogen uit je hoofd kijken natuurlijk.
1: Ja, de winkel voor creatievelingen.
0: Ja, dat is het echt wel. Bedankt Nicky, de Wieuw op Antwerpen-Zuid. Dus pas op als je daar binnen wandelt. Je komt misschien voor één fotokadertje, maar de kans bestaat dat je buiten komt met een nieuw hobbyproject, hè, Nicky?
1: Ja, zeker en vast.
0: Veel succes nog. Dag.
1: Dankjewel. Dag.

0: Bananarama hoorde je bij Nostalgie. En zometeen is er Marco Borsato. Je bent binnen. Binnen bij Nostalgie, dat is al goed nieuws. Volg ons ook op Instagram Nostalgie België.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Oh, nee. En u?
2: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
5: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
7: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
8: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
7: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltem.
8: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
9: Ik ben Alexander Lippenveld van DS Vandaag, een podcast van De Standaard die je vanaf nu luistert via Luister. Daar vind je de scherpste podcasts, audioartikels en luisterverhalen. Allemaal op één plek. Ontdek Luister in de app van De Standaard.
1: Download nu de Nostalgie-app. En luister live naar al jouw favorieten.
10: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee. We are
11: music. Hits at Work.
1: Alexandra Potvin.

liever toch niet. Britney Spears. Zometeen heb ik Olivia Newton-John en ILO, maar eerst een nummer dat op het eerste zicht een liefdesliedje lijkt, maar het is niet romantisch. Het gaat eerder over een relatie die ten einde loopt. Michael Stipe van R.E.M. zei dat koppels dit nummer op hun huwelijk draaien zonder goed naar de tekst te luisteren. Ja, dat gebeurt wel vaker. Ik geef het dus maar mee als je eraan denkt als openingsdans. Wel een hele toffe single. The One I Love van R.E.M.

0: Ik kan wel een beetje Spaans, maar toch nog even gevraagd aan AI. Marcia is er helemaal klaar voor. Dat is Marcia está totalmente lista. Oh, klinkt toch tof, hè, in Spaans. Tussen 12 en 3 komt ze eraan, met natuurlijk een geweldige playlist. Ideaal voor de temperatuur die stijgt en stijgt.
1: Esta noche,
0: ja, ik weet het.
1: Le doy toda mi vida.
0: Dat zal wel zijn. Enrique Iglesias.

0: Straks bij Nostalgie.
1: We do the walk of life. Van Dire Straits komt eraan. Goesting in.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
3: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Mooi weer van...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
6: Mijn haren omhoog?
5: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
6: Ah ja, dus mijn factuur?
5: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
7: Goedemiddag, het is 11:42. Nieuws met Bart van Langenhoven. Er is een nieuwe campagne om criminaliteit in de havens aan te pakken.
8: Ja, want criminelen proberen al maar vaker arbeiders en bedienden in onze havens om te kopen, om hen te helpen bij een criminele activiteit. En dat moet stoppen, zegt onder meer het Nationaal Drugscommissariaat. Daarom komt er een nieuwe federale overheidscampagne, Port Aware, om het havenpersoneel beter te beschermen. Werknemers leren daarbij om verdachte situaties te herkennen en ook om daar juist op te reageren. Zo kunnen havenarbeiders en bedienden sneller en anoniem verdachte transacties melden bij de politie. Het Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel voor Paolo Falzone. De man reed 4 jaar geleden met zijn auto tegen 175 km per uur in op een groep carnavalisten. 7 van hen overleefden het drama niet, tientallen anderen raakten gewond. Assise jury oordeelt dat de man schuldig is aan 7-voudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Voor de jeugdvriend die naast hem zat in de wagen vraagt het Openbaar Ministerie 2 jaar cel. De man zegt dat hij sliep toen de auto inreed op de groep carnavalisten. Toch veroordeelde de rechtbank hem voor schuldig verzuim tegenover 59 slachtoffers, omdat hij weigerde hen te helpen. En er werken opnieuw meer mensen bij de provincies, gemeentebesturen, OCMW's en bij de lokale politiezones. Het zijn er bijna 140.000. 6 op de 10 zijn vrouwen, de rest mannen. Slechts 3 op de 10 beter personeelsleden bij de lokale besturen is vast benoemd. En als je kijkt naar het aantal voltijdse jobs per 1000 inwoners, werken er meer mensen bij de gemeente te besturen aan zee en in de grotere steden.
0: Nostalgie weer.
8: Deze namiddag wolkenvelden, maar wel steeds meer zon. Maxima van 19 graden aan zee tot 25 in het binnenland. Morgen begint bewolkt, daarna klaart het op bij 21 tot 26 graden. Donderdag schijnt geregeld de zon en stijgt de temperatuur tot een zomerse 30 graden. Vrijdag eerst zonnig, in de namiddag en 's avonds kans op stevige onweersbui en veel regen bij zo'n 30 tot 34 graden vrijdag. En meer nieuws ontdek je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
9: Marcia Boirodi.

Love Shine a Light van Katrina and the Waves. Ons Alexandra is een hapje gaan eten ondertussen, maar je lading Hits at Work, die blijft lopen hoor. We hebben genoeg mee samen met ons twee om jou zoet en vooral productief te houden tot het 3 uur wordt. Zet je erbij, laat het smaken die lunch en geniet mee van UB40 zometeen. En nu, Billy Ocean.

0: Where Did I Go Wrong, UB40 hier bij Nostalgie. Onderweg naar Shania Twain ook al. En naar de vrouw die vorige week nog op het WK voetbal moves heeft neergezet. Waar mijn rug en knieën al hun veto tegen uitspreken. Zo soepel die vrouw en ze zingt er zelfs over. Een paar minuutjes.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
3: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kessie, Kendo, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
7: Jackpot, we love you!
6: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro.
7: Hey, ho,
6: Lotto.
7: Let's go!
6: Omdat het kan.

0: Shakira.
1: No fighting.
0: En haar hips don't lie. Nou, dat hebben we wel gezien op de openingsceremonie van het WK. Die heupen die bewegen nog net zo soepel als ze deden op de Wereldbeker in 2010. Ongelooflijk. Blijft echt een plezier om naar te kijken en te luisteren, die Shakira zeker wel. Dus meteen heb ik nog een topper voor jou, die ook al een show mocht geven daar op het WK. Op de eerste speeldag was dat. Daar zong ze nog het volkslied van haar Canada. Voor vanmiddag houdt het qua tekst nog net ietsje meer meezingbaar voor jou en mij. Thank You komt eraan na O. Oh.

0: Het hoeft geen Amazing Vrijdag te zijn om de Bee Gees er nog eens bij te sleuren, toch? Tragedy, pakken ze jou ook al niet meer af vanmiddag. Maar straks heb ik voor jou in de eerste en de grootste hit het bewijs dat je niet per se een glamour- en glitteruitstraling nodig hebt om een wereldster te worden. Een gitaar en doorzettingsvermogen, dat werkt ook. Ik neem je mee in het hele verhaal over 10 minuutjes.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: En, wat gaan we vandaag doen?
4: De badkamer renoveren!
3: Schat, heb jij de kinderen nu weer omgekocht met meer schermtijd?
5: Nee, maar het wordt wel echt tijd voor een nieuwe badkamer.
3: Maar schat, Kreine kan dat ook veel beter dan ik. Die doen alles, van afbraak tot en met installatie. Met eigen mensen en slechts 1 aanspreekpunt.
5: Maar liefje, dat is een topidee. We gaan dit weekend langs bij Kreine.
4: Yay!
5: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle. Of kijk op kreine.be/renovatie.
6: Elke eigen bedrijf start als een droom. Maar eentje beginnen kan best overweldigend zijn. Je bent tegelijk ontwerper, marketeer en logistiek manager. Gelukkig is er Shopify. Het platform achter miljoenen wereldwijde bedrijven. Door de kant-en-klare templates en AI-tools van Shopify heb je geen stress en bouw je makkelijk een prachtige webshop. Klaar om te verkopen? Dan ben je klaar voor Shopify. Maak werk van je ondernemersdroom en start vandaag nog voor €1 per maand op shopify.be.
7: Hits at Work.
1: Marcia Boirodi.

juitig zootje ongeregeld uit de 90s. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Zo'n sympathiek verhaal vind ik het vandaag, echt waar. In de eerste en de grootste hit. We zoomen in op het werk van een roodharige jongen uit het Engelse platteland. Die denk ik bijna elke pub in Londen gezien heeft. Hij moest en zou zijn muziek aan zoveel mogelijk mensen laten horen. Tot hij op een dag effectief op de radiogolven geraakt met zijn eerste echte hit. They say she's in the class 18. En dat is die A-team geworden. Stuck in her daydream. Been this way since 18. Prachtig toch, hè? Onze eerste kennismaking werd het uiteindelijk met Ed Sheeran. En daar bleef het niet bij. Het moest groter, het werd meer voor hem. Hij bleef schrijven, spelen en zichzelf verbeteren totdat de wereld niet meer om hem heen kon. Hij deed het met gevoelige ballads, later ook met slimme popsongs. En een paar jaar later speelt hij al hopeloos uitverkochte stadions met zijn gitaar en een looppedaal. Ongelooflijk hoe hij alleen op dat podium staat en toch klinkt...

0: band mee heeft. Hij is zelfs zo goed dat hij mij ooit op Pukkelpop een uur lang heeft laten dansen in de gietende regen. En ik ben echt niet zot van regen, dus dan wil dat iets zeggen, denk ik. Zullen we samen nog eens luisteren, anders, naar het grootste succes van die wereldster die eigenlijk gewoon je buurjongen had kunnen zijn. In zijn ruitjeshemd en zijn sneakers. Shape of You, dit is Ed Sheeran.
1: The club.

0: Straks bij Nostalgie.
1: En daar is Christina Aguilera. De rest van Genie in a Bottle krijg je na het nieuws zometeen.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
4: Dat is lang geleden, cowboy.
5: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
6: Dat is een pakje voor jou.
5: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
7: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
8: Nostalgie Top 3000.
7: Onze digitale nostalgiezenders in onze app.
9: Hoogstraten. Na, na, na, na, na, na.
10: Hoogstraten aardbeien.
7: Nostalgie. Het is 3 voor 1. Nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljon. Hij begint, vrouwtje, met de terreinen van de failliete busbouwer Van Hoo.
11: Ja, Vlaanderen grijpt naast die terreinen de industriegrond van meer dan 30 hectare in Koningshoogt bij Lier is geveild voor 21,5 miljoen euro. De Vlaamse regering was lange tijd de enige bieder met een bod van 20 miljoen euro, maar in het laatste kwartier van de biedtijd kwamen er plots nog 7 biedingen. Het is nog niet duidelijk wie de hoogste bieder precies is. De curator Van Hoo moet nu nog beslissen of hij het bod definitief aanvaardt. Vlaams minister-president Diependalen is hoe dan ook blij met die marktinteresse en hoopt dat de gronden snel worden gebruikt voor de industrie. In Evian in Frankrijk zitten de leiders van de belangrijkste industrielanden samen voor de G7-top. De VS, Canada, Japan, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië praten er de komende 2 dagen over de wereldeconomieën en conflicten. Vandaag staat de oorlog in Oekraïne op het programma. De Oekraïnse president Zelensky is er te gast om Amerikaans president Trump te overtuigen Oekraïne te steunen in de oorlog tegen Rusland. Trump heeft later vandaag nog een persoonlijke ontmoeting met Zelensky. En tennis, Serena Williams speelt eind deze maand het dubbelspel op Wimbledon samen met haar zus Venus Williams. Het is voor het eerst dat de zussen weer samen in actie komen nadat Serena haar comeback begin deze maand maakte op het tennistoernooi van Queens. Samen wonnen de zussen al 14 Grand Slam toernooien in het dubbelspel, waarvan 6 keer Wimbledon. Ze is 44, haar zus Venus wordt binnenkort 45.
0: Het weer met Erwin Franks.
12: Vanmiddag genieten we van alsmaar warmer zomerweer. Bij een afwisseling van zon en wolken is het droog, bij 24 graden. Morgen zijn er naast enkele zonnige momenten nog behoorlijk wat wolken, bij toch al 26 graden. Op donderdag krijgt de zon meer vrijspel, zodat het warmer wordt, tropisch zelfs, tot 30 graden. Vrijdag en zaterdag wordt het echt puffen en blazen. Het wordt dan nog warmer, lokaal tot 34 graden, met later een verfrissende regen- en onweersbui.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are...
7: Nostalgie.
0: Hits at work.
7: Marcia Boirodi.

We hebben de lifttechniekers ook al mee in onze club vanmiddag. Een berichtje van Kevin Moreau in de Nostalgie-app. Op onderhoudsronde bij een paar klanten. Doet de groetjes aan alle luisteraars die ons landje mee recht houden vandaag. Ah, wel samen geraken we door, Kevin. Met de beste muziek en veel ervan, hoor. Bruno Mars nu. Met zijn pinky ring in de lucht.

0: Dat is een MTV-beeld dat op mijn netvlies blijft kleven. Madonna, met haar priemende blik in haar wapperend zwart gewaad, bezwerend bijna frozen hier bij nostalgie. En dan heb ik straks voor jou de beste song die ABBA ooit gemaakt heeft. Volgens Benny dan. Ik weet niet of ik er zo akkoord mee ben. Ik weet ook niet of jij het gaat zijn, maar je hoort hem zometeen.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
4: Bon, de Nico komt niet.
3: Zij die het vergeten.
4: Els, waar zei jij?
3: En zij die vergeten te annuleren.
4: Zeg, iemand een tom gehoord?
3: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
4: Ah, zalig.
3: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
5: Code Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
12: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
11: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
12: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
13: Wil je eindeloos strips lezen? Altijd en overal? Dat kan met strips.be. Lees duizenden strips op je tablet of smartphone, waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, zit je op de play of in een volle treincoupé? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.

Money, Money, Money. Volgens Benny van ABBA de beste song die de band ooit gemaakt heeft. Ja, versta me niet verkeerd, hè. Topnummer, absoluut. Maar ik vind dat ze er nog betere hebben. Ja, sorry, ik ben een Chiquitita-lover. Echt. Zo prachtig gezongen en die instrumentatie ook. Het verhaal dat erin zit ook. Over helpen om je vrienden hun lach terug te laten vinden na een moeilijke periode. Ja, super subjectief natuurlijk. Hè. Wat nu de beste ABBA-song aller tijden is, ieder zijn favorietje zeker. Hè. En over steengoeie songs gesproken, zeker ook wel een specialiteit van de enige echte Phil Collins. Een trip van 5 minuten nu in jouw dinsdagmiddag met geniaal gitaarspel van Eric Clapton erbij ook. I wish it would rain down. Dit is

0: Ja, van de Weeknd kunnen we voorlopig nog niet spreken, denk ik. Maar van de grootste hits hier bij Nostalgie wel. Op naar Emilia en Robbie Williams, die krijg je zo meteen.
1: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recuperpunt.be.
3: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaard op kia.be.
5: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
9: Groen! Oh nee, wacht! Blauw.
7: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
9: Ja, geel.
7: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
10: Oh, yellow.
11: We are music. Hits at work.
12: Marcia Boirodi.

Big Big World van Emilia. Terwijl er stevig geblokt wordt, zie ik in de nostalgie-app. Bij Ariadne Verkamme is het toegepaste economie momenteel. Of enfin, bij haar dochter, die er overmorgen examen over heeft. Mijn collega's van de ochtend die zijn trouwens aan het meedenken met jou. Qua snacks dan.

0: De zomerse hete temperaturen die er weer aan zitten te komen later deze week. Hoe houd je dan qua eten het hoofd zo koel mogelijk boven die boeken?
1: Wat ook kan werken is een ijsje, een waterijsje eten.
2: Zo of zo'n gezond ijsje waar je fruit in doet.
1: Wat?
2: Oh, begint weer niet te kijken en te trekken met je ogen. Hè. Dat is echt waar, dat is kei lekker. We hebben ze van die voorgevormde vormpjes. En dan doe je melk in of zo, of whatever. En dan doe je daar fruit in.
1: Allee, dan zit je daar te blokken en te studeren. En dan mag je een pauze nemen.
2: En dan krijg je een gezond snackje.
0: Ja, het is duidelijk dat onze Sander eerder van de vettige snacks was bij het studeren vroeger. Maar het kan maar een tip zijn. Hè. Een gezond homemade fruitijsje met extra liefde van de mama of de papa. Ik duim mee voor de beste examenresultaten de komende weken. Morgen weer een nieuwe sta op met Veronique de Kok hier bij Nostalgie. En hier bij mij zit je goed nu voor Mark Almond.

0: Straks bij Nostalgie. It's Friday, I'm in
1: love. The Cure staat ook al gereed voor jou. Het Friday, I'm in love komt eraan.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op ikea.be.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Merci. Keno, lekker op de camping.
7: Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nostalgie. En zo is het al 3 voor 2. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Kunnen we binnenkort nog verkeersapps zoals Waze gebruiken?
9: Wel, mogelijk niet, want de Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Met die apps word je gewaarschuwd voor gevaren op de weg en het geeft ook meldingen voor vaste of mobiele verkeerscontroles. Frankrijk wil die mogelijkheid verbieden, maar Coyote stapte naar de Raad van State die de vraag dan doorspeelde aan het Europees Hof. In Zwitserland zijn flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze voorlopig wel nog gebruiken. Vlaanderen grijpt naast de terreinen van de failliete busbouwer Van Hol. De industriegrond van meer dan 30 hectare in Koningshoekt bij Lier is geveild voor 21,5 miljoen euro aan een onbekende bieder. De Vlaamse regering was lange tijd de enige bieder met een bod van 20 miljoen euro, maar dat was dus onvoldoende. Vlaams minister-president Diependalen is hoe dan ook blij met de marktinteresse en hoopt dat de gronden snel worden gebruikt voor de industrie. En de Stichting tegen Kanker wil maatregelen tegen zonnebanken. Het aantal huidkankers in ons land stijgt snel. En uit studies blijkt dat wie ooit een zonnebank gebruikte 20% meer kans heeft op kanker. De stichting vraagt een verbod op reclame voor zonnebanken en een geleidelijk verbod. Vorig jaar ging bijna 10% van de Belgen onder de zonnebank en vooral dan jongeren. Maar net zij lopen het meeste risico.
0: Nostalgie weer.
9: Deze namiddag geleidelijk droger met zon en wolken en maximaal tot 25 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna opklaringen bij 26 graden. Donderdag vrij zonnig en warm tot 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. Maar in de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien en veel regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Hits at work.
10: Marcia Boirodi.

Een pareltje dit. Rap geschreven trouwens, tijdens het toeren. We are music. Ik geloof dat Bryan Adams in die periode in het voorprogramma van Journey aan het spelen was. Nou, niet veel later zou hij zelf de main act worden in grote zalen wereldwijd. Met onder andere dus Heaven als bloedmooi rustpuntje in zijn setlist. Hopelijk neemt hij die ook weer mee naar Antwerpen binnenkort. En voor nu verder samen knallen op het werk met de grootste hit. Instant ambiance nu met

0: 80s nostalgie met AHA, The Living Daylight. Straks bij Alexandra zaten we nog in een kunstenaarswinkel op het Zuid in Antwerpen was dat. Een paradijsje voor elke creatieveling. En ook de ondernemer die ik straks mag spreken voor jou is creatief bezig. Maar dan met licht. Mark weet als geen ander hoe je ruimtes, karakter, gezelligheid of rust kan geven. Gewoon met de juiste verlichting. Hoe hij dat exact doet, legt hij uit naar Spice Girls en Imagine Dragons.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Ik moest ooit een modeshow lopen, een defilé lopen, in het midden van de catwalk. Dus tijdens de show besloot het decor gewoon om het te begeven. Oh, dus dat was zo een beeld dat er waarschijnlijk heel komisch moet hebben uitgezien. Want ik stak alleen nog met mijn hoofd boven dat podium uit en mijn lijf zat gewoon in de decor.
1: Luister ook morgen naar... Sta op met Veronique de Kok. Vanaf 6 uur bij... Nostalgie.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radeon.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ja, nog 1 meter. Oh.
12: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Op je Dr. Martens de 90s herbeleven? Luister naar Nostalgie 90s en Nillies via onze app of op nostalgie.be.

0: on top of the world. Imagine Dragons hier bij Nostalgie. Vandaag leren we dankzij Unizo bij over de kracht van verlichting en hoe die je ruimte echt wel kan versterken. Of het nu thuis is of op kantoor of waar je maar wil. Bij Rijgel Lighting is Mark elke dag bezig met zijn grote passie en dat is hoogwaardige designverlichting op maat, volledig made in Belgium. Goedemiddag Mark.
1: Dag Martja, goedemiddag.
0: Hoe is jouw liefde voor verlichting eigenlijk beginnen knetteren?
1: Is eigenlijk ontstaan uit een passie. Ik ging met mijn papa mee die elektricien was op werven. En daar heb ik eigenlijk vastgesteld dat verlichting op het laatste moment kwam. Mensen waren bezig met de ganse bouw en op het laatste begonnen te denken van oei, hier hebben we nog wat verlichting nodig. En wat is het resultaat? Dat meestal de punten niet op de juiste plaats stonden of de verkeerde armatuur gekozen worden. Mm-hmm. En daar is eigenlijk de passie uit gegroeid om dat beter te doen. En wat doen we vandaag? Dat zijn lichtstudies maken, zowel residentieel als voor de horeca, als voor retail. Mm-hmm. En simpel gezegd eigenlijk dat het juiste licht op de juiste plaats komt te staan. En dat is heel belangrijk voor een goed feeling te hebben. Om zeker vast ook een gezelligheid te creëren in zowel een living als in een keuken als in een kantoor. Mm-hmm. En daar spenderen we heel veel aandacht aan. Ja. Dus we werken helemaal samen met de eindklant, architecten en of designers. Zodanig dat we ook de verlichting gaan integreren in de architectuur, want die hoeft niet altijd sterk op te vallen. En dat in combinatie met de nieuwe technieken, waar we tot op de dag van vandaag een enorme verschuiving zien. Vroeger was het, de lamp had één kleurweergave. Nu zien we dat het enorm verandert naar, om in technische termen te spreken, de Kelvin verandert. Mensen hebben 's morgens een koelere verlichting nodig dan 's avonds. Als men gaat slapen heeft men warmere verlichting nodig. Als men opstaat heeft men wat koelere verlichting nodig. En dat regelen we eigenlijk allemaal. Passen we toe in bestaande armaturen, maar ook heel veel op maat. Zowel technisch op maat als architecturaal op maat.
0: Alright. Wat is het mooiste compliment, Mark, dat je ooit al hebt gekregen nadat je zoveel passie en liefde hebt gestoken in een project?
1: Ja, dat de mensen, we krijgen, en dat is ook te zien aan onze reviews, dat de mensen zeggen van kijk, wij hebben echt een sfeer gecreëerd thuis. En dat vind ik eigenlijk superbelangrijk. Zowel de twee, wij hebben voldoende licht. Hè. Praktisch gezien, als men morgen zijn living opkuist, dan heeft men veel licht nodig. Maar als men daar s'avonds zit, dat men effectief de gezelligheid creëert. En dat vind ik eigenlijk het mooiste compliment eigenlijk. Dat men er echt mee kan leven. Dat is het mooiste compliment.
0: Ja, en daar doe je het uiteindelijk voor, denk ik, hè, Mark. Want je bent meer dan een klassieke verlichtingswinkel. Echt wel een lichtatelier, laat ons maar zeggen, waar de nodige studies worden gedaan, waar echt van heel dichtbij wordt gekeken hoe die ruimtes versterkt kunnen worden bij iedereen.
1: Klopt. Ja. Fijn. Klopt volledig. Het is niet standaard dat we werken van een armatuurtje die men gaat halen in de winkel. We gaan echt gaan kijken van welke sterkte is er nodig, op welke plaats moet die staan, heeft de lamp verblinding, geen verblinding. Ja, en dat kijken we heel sterk, die studie werken heel sterk uit.
0: Right. Beelden bij die geslaagde...
1: Volgens het project, hè.
0: Volgens het project, inderdaad. Beelden bij die geslaagde projecten trouwens kun je bekijken op rijgel.be, dat is met korte ei. Of loop gerust eens binnen bij Mark zelf in de showroom in Merchtem. Het was fijn om eens te mogen binnenkijken in jouw passie, Mark. En welkom in de Nostalgieclub.
1: Oké, super. Dank je wel, Marcia.

0: Ondertussen stromen er al nieuwe pronostieken binnen voor het WK. Maar hold your horses, spaar je krachten. Vertel je zo wanneer je ze wel moet sturen, die pronostieken. En welke topcadeau je ermee kan winnen ook. We spreken af naar de Bengals en Steve Miller Band, zometeen.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.
5: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
6: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
7: IKEA.
6: Meer info op IKEA.be.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes, of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Hits at Work.
11: Marcia Boirodi.
12: Nostalgie.
13: Some people call me the space cowboy.

0: gaat goed vooruit zo.
1: De Bengals erbij, Walk Like an Egyptian. Al een eerste gelukszak, zeg, vanmorgen bij Sander en Veronique. Ja, luisteraar Landers. Die zat er boenk op met zijn pronostiek. Die 1-1 die het uiteindelijk werd in die eerste WK-match van onze Rode Duivels gisteren. Ja, Lander mag dus een gloednieuwe Weber barbecue gaan afhalen in de winkel op onze kosten. En wie weet ben jij de volgende. Ik zie dat er al massaal pronostieken binnenstromen. Ook Isaura Hoekman vraagt of ze al mag sturen voor onze volgende wedstrijd tegen Iran nu zondag. Maar spaar je krachten, wacht nog eventjes. Sander en Veronique gaan nu vrijdag een nieuwe oproep lanceren om jouw pronostiek door te sturen voor de Rode Duivels. En dan is het moment om hem binnen te gooien in de app. Veel succes, ik wens hem je toe, die barbecue. Backstreet Boys heb je sowieso al nu. Larger than life.

alweer richting 3 uur. Met de hulp van Amy McDonald. This is the live. De deuren van Sean's Muziekcafé gaan alweer bijna open. En ons Lenke heeft een dijk van een song mee. Waar mogelijk de goedkoopste gitaarsolo uit de jaren 80 in verwerkt zit. Niet te begrijpen vind ik, want het is echt wel een icoontje onder de gitaarsolo's. Kies jezelf een tafeltje in ons Muziekcafé en je bent zo mee in het hele verhaal.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Passeert Michael Jackson en ook een stukje Eddie Van Halen, want die kwam gitaar spelen op Beat It. En weet je wat hij daarvoor trouwens gekregen heeft? Is nooit betaald, maar heeft wel 2 pakken bier gekregen. Rock and roll, baby.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 voor 3. Het nieuws dat krijg je van Vrouwtje Kaljon. Kunnen we binnenkort nog verkeersapps zoals Waze gebruiken?
6: Wel mogelijk niet, want de Europese lidstaten mogen flitsverklikkers zoals Coyote of Waze verbieden. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Met die apps word je gewaarschuwd voor gevaren op de weg, maar het geeft ook meldingen voor vaste of mobiele verkeerscontroles. Frankrijk wilde die mogelijkheid verbieden, maar Coyote stapte naar de Raad van State en die heeft de vraag dan doorgespeeld aan het Europees Hof. In Zwitserland zijn flitsverklikkers al jaren verboden. In ons land mag je ze voorlopig wel nog gebruiken. 6 Nederlanders worden dan toch niet vervolgd voor de ontvoeringspoging op ex-minister van Justitie van Quickenborne 4 jaar geleden. Dat heeft de Raadkamer in Kortrijk beslist, omdat er niet genoeg bewijs is. In 2022 ontdekte de politie dat er een plan was om een minister uit Kortrijk te ontvoeren. Van Quickenborne moest met zijn gezin een tijd lang onderduiken in een safehouse. Het onderzoek sleept nu al jaren aan zonder succes. De verdachten moeten wel nog terechtstaan voor lidmaatschap van een bende en omdat ze verboden wapens hadden. En de Amerikaans federale politiedienst FBI heeft een grote terreuraanslag in Washington verijdeld. Dat meldt televisiezender Fox News. Het doelwit was een vechtsportgala afgelopen weekend op het terrein van het Witte Huis voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten wilden gebouwen in de omgeving aanvallen met drones en de poort van het Witte Huis bestormen. De FBI onderschepte enkele versleutelde berichten en pakte uiteindelijk 5 mensen op.
0: Nostalgie weer.
6: Het is zonnig en droog met maxima tot 26 graden. Morgen eerst nog veel wolken. In de namiddag krijgen we brede opklaringen bij opnieuw 26 graden. Donderdag volop zon en warm rond 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien en felle regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Chance Muziekcafé.
7: Lenke van Olmen.
1: Met of zonder Chance in het Muziekcafé zit je altijd goed om die laatste uren van de werkdag voorbij te laten vliegen met wat hulp van Take That en Michael Jackson.

0: Let It Be Magic hier in het muziekcafé altijd.
1: Sean's Muziekcafé.
0: Hey, hey, heel fijn dat je het café bent binnengestapt. Misschien niet zo'n productieve dag geweest op het werk vandaag door die match gisteren. Als je een beetje bent blijven plakken, het zou wel eens kunnen. En het is ook wel echt een ding, hè. Dit WK, het is een grote uitdaging voor gezinnen met als cruciale vraag, mogen de kinderen de voetbal nog zien of niet? Ik had er gisteren ook nog even over verteld. Mijn jongste van 3, Charlie, die is zot van voetbal. Die gaat zelfs slapen met zijn voetbalshirtje. Dat mag niet uit. Het kind zou er ook nog mee in bad gaan zitten. En ik had verwacht gisteren dat het een drama zou zijn dat hij de voetbal niet mocht zien. Maar die was zo uitgeput, dat heb je dan op het einde van het schooljaar, dat hij dus gewoon om 8 uur al lag te knorren in zijn bed. En de oudste van 10 en 11, die mochten wel gaan kijken, zelfs op groot scherm van ons. Maar tijdens de rust vroegen die gewoon heel braaf of ze mochten gaan slapen. Dus ja, echt. Ik zou nog kunnen zeggen, ah, dat is de opvoeding. Maar het was gewoon chance, denk ik. Die uitputting van het einde van het schooljaar, dat doet wat. Maar de zomervakantie, die is al in zicht. En ja, we zijn in een optimistische bui. Het einde van jouw werkdag is ook in zicht. Komt er ook sneller aan dan je denkt met de playlist die ik hier heb klaarstaan. Janet Jackson komt eraan na Rag & Bone Man.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Chance Muziekcafé zonder Sean deze week, want die is aan dag 2 bezig op de Marathon des Sables in Turkije. Je moet zijn Instagram maar eens checken, want hij post daar filmpjes. En bij het filmpje gisteren dacht ik toch even, hij liever dan ik, want zijn voeten die stonden al vol blijnen. Die zat toch garme in zo'n badje isobetadine met de voetjes. En toen dacht ik, ai, een man en een pijntje. Dat is geen goede combo. Dus we gaan eens horen straks of hij nog leeft, want hij heeft hier net een berichtje gestuurd.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series, Benje.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
6: We love you, Belgium.
5: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
7: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
12: Wie? Ikke?
11: Ja, jij. En je vindt het niet scary, maar zelfs toffer dan je ooit had gedacht.
12: Maar echt?
11: Ja, zeker weten. Je vindt het zo tof dat je direct nog een keer wilt.
12: Dat vind ik wel stoer van mezelf. Heel stoer.
11: Dat vindt iedereen stoer van u. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu een vakantie naar Spanje tot 300 euro korting per persoon.
12: Voilà.
11: Op sunweb.be.
13: We hebben ons, zoals ik zeg, laten overtuigen door een paar...
14: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

0: Ik ken ook iemand die al aan het aftellen is. Want Sean die is er niet deze week. Die doet mee aan de Marathon des Sables, mocht je het gemist hebben. Zit aan dag 2 vandaag. En gisteren had hij blijnen. Dat kon je zien op een filmpje dat hij op zijn Instagram had gepost. Ja, en mannen en pijntjes, dat is zo niet echt een ideale combinatie. Dat weten we allemaal. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het daar nu is. Hij heeft daar net een update doorgestuurd. En vanmorgen was in ieder geval de dag al goed begonnen.
1: Vanochtend om 4 uur opgestaan. Dat pikte, want het was koud vannacht ook in het tentje. Heel vochtig ook. Maar dat zijn we dan allemaal vergeten bij het zien opstijgen van een stuk of 100 luchtballonnen bij zonsopgang. Terwijl dat wij gezamenlijk onze muesli uit de pakje met wat water erbij waren aan het opeten. En dan was het tijd om snel de zak te pakken. En richting de start te vertrekken voor dag 2.
0: Ja, richting de start voor dag 2. En daar moest je dan ook nog eens kiezen tussen, want dat is op de tweede dag. Ofwel ga je voor 20 kilometer, 40 of 60 kilometer. En wat is het geworden, denkt hè?
1: We hebben ons, zoals ik zeg, laten overtuigen door een paar Belgen op de splitsing. Of dat je dan 40 of 60 deed. En de crew stond terug van, oh, come on, you're gonna do the 60, right? Come on. Ik zeg, ah, fuck it, we gaan. Onder luid gejuich. Even adrenaline en dan denken van oké, what have I done? Maar het is eigenlijk wel een heel mooie wandeling. Ik heb al een paar keer mijn tweede adem gevonden, dus de laatste 20 kilometer nu, ik zie het wel zitten.
0: Ja, dat van die tweede adem, dat hoor je wel een beetje, maar heel straf wat hij daar aan het doen is. Hij is nu bezig aan die laatste 20 kilometer, dus het moet gezegd, straffe mens, onze Sean.

0: straks in Sjaals Muziekcafé.
1: Heb ik jouw hulp nodig? En ik niet alleen eigenlijk, want in de muziekcapsule gaan we de Rode Duivels aanmoedigen vandaag met de ultieme boostplaat, zodat die tegen zondag nog wat extra kunnen forceren. Denk er gerust al even over na tijdens Mark Ronson en Amy Winehouse en Johnny Hates Jazz.
2: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Carglas herstelt, Carglas vervangt.
9: Sterretje, bij Carglas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
10: Carglas herstelt, Carglas vervangt.
11: Info en voorwaarden op carglas.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
12: Taco met kip en... Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
13: Caramba.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
15: IKEA.
14: Meer info op IKEA.be.
16: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
17: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
16: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veldhem.
17: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
18: Dat is lang geleden, cowboy.
19: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
20: Er is een pakje voor jou.
19: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
21: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn.

0: sexy-capsule van Charlie en May.
1: De Rode Duivels die hebben vandaag een familiedag met vrouwen en kinderen die mogen langskomen. En vanmorgen hadden Veronique en Sander het er ook over met onze WK-watcher Frank Boeks.
2: Iedereen zal zijn familie wel missen, dus die komen op bezoek.
1: Ja.
2: Wat ze dan doen, ik denk dat iedereen een persoonlijk moment heeft met vrouw en kinderen, dat ze eventjes tijd hebben. Ja, dat houdt ook de spelers wel scherp, denk ik.
1: Het dat denk ik wel,
2: van vrouw en kind.
3: Bij sommigen gaat het niet storen gaat wel al eens aan de deur van de hotelkamer hangen, denk ik.
2: Wel, als het alleen een vrouw is die komt, denk ik wel. Als de kinderen erbij zijn, wordt dat moeilijker.
1: Ja, het is ook te hopen dat ze niet te zwaar afgemat gaan worden door hun vrouw in die quality time vandaag. Want die moeten natuurlijk wel nog presteren. Liefst ook nog net ietsje beter. Dat ze ook eens effectief een wedstrijd winnen zondag. Dat zou nu eens ideaal zijn. Jij kan daar ook bij helpen. Want we gaan een plaats in de muziekcapsule stoppen om de Rode Duivels collectief aan te moedigen. Iets over vier gaan we dat doen. Maar dus is de vraag voor de capsule vandaag wat voor jou de plaat is waar je zelf beter door gaat presteren. Bijvoorbeeld als je gaat sporten of op het werk of bij het studeren. Het kan en mag allemaal. Maar dus de boostplaat om nog beter te doen. Dat mag je nu doorsturen in de Nostalgie-app.

0: straks in Chance Muziekcafé.
1: Als je nog een boostplaat hebt om de Rode Duivels aan te moedigen, je mag die nog altijd doorsturen in de app, want we gaan er een vereeuwigen in de capsule na het nieuws en Blondie.
2: Bestel nu je Dolvi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dolvi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Nou, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
4: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
5: Voilà, ik klap en dan eet hem.
4: Kunt het zien?
3: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
6: Go yellow!
7: Mama, is mijn brood al klaar?
8: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
9: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
7: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
10: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
11: Hoogstraten.
10: Hoogstraten aardbeien.
12: Kom jij graag tot rust in een mooi en duurzaam interieur? Heb je oog voor detail en kwaliteit? Dan is Krijne de perfecte partner waarmee je in vertrouwen kan samenwerken. Al 60 jaar zijn wij specialist in badkamers, keukens, maatkasten en interieurrenovaties. Onze adviseurs helpen jou van ontwerp tot realisatie. Met oog voor jouw wensen en jouw budget.
13: Kom langs in onze showrooms in Putten en Malle of kijk op krijne.be/renovatie.
14: Wil je op reis duizenden strips mee? Dat kan alleen met strips.be. Lees meer dan 3000 strips op je tablet of smartphone. Waar en wanneer je maar wil. Van de Kiekeboes tot Torgal, van Jommeke tot de Rode Ridder. Je vindt er meer dan 200 topreeksen voor jong en oud. Dus, een lange vlucht of een cruise op zee? Ga naar strips.be en lees mee. Probeer strips.be nu 1 maand helemaal gratis.
15: Goedemiddag, het is 3:45. Het nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljon. En wat is er aan de hand in het Limburgse Diepenbeek?
16: Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is mogelijk een giftige stof vrijgekomen. De omgeving is uit voorzorg onmiddellijk afgesloten, net als de volledige toegangsweg, omdat het gas mogelijk dodelijk is als je het inademt. De brandweer onderzoekt nog om welk gas het precies gaat. Volgens de burgemeester kon iedereen zelf het gebouw verlaten, maar het is nog onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Het gemeentelijk rampenplan is afgekondigd. De helft van de Belgen is nog vaak onwetend over zijn pensioen. Dat blijkt uit een bevraging van Belfius Bank. Bij de 45 tot 54-jarigen heeft zelfs 62% geen idee hoeveel zijn wettelijk pensioen netto bedraagt. Dat zorgt vooral voor onrust. Want de meeste mensen verwachten dat het wettelijk pensioen niet volstaat om zijn levensstandaard te behouden. En toch kijken we opvallend positief uit naar ons pensioen. Ruim 7 op de 10 ziet het als een nieuwe levensfase met meer tijd voor wat je graag doet. En de leiders van de G7-landen willen de druk op Rusland opvoeren. Dat hebben ze beslist op de tweede dag van de G7-top in Frankrijk. Het ging er deze ochtend over de oorlog in Oekraïne. De leiders van de belangrijke industrielanden willen strengere sancties tegen Rusland. Ook Amerikaans president Trump is er aanwezig en benadrukte nog eens dat Rusland een akkoord moet sluiten met Oekraïne. Trump en de Oekraïnse president Zelensky hebben daar kort over samengezeten en straks hebben ze nog een uitgebreider gesprek. Voor het eerst sinds een ontmoeting in december.
17: Nostalgie weer.
16: Het is zonnig en droog met maximaal tot 26 graden. Morgen is nog veel wolken. In de namiddag krijgen we brede opklaringen bij opnieuw 26 graden. Donderdag volop zon en warm rond 30 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien en felle regen. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
17: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are
18: music.
17: We are
18: Nostalgie.
17: Sean's Muziekcafé.
19: Lenke van Olmen.

0: Ja, wouldn't it be good als onze rode duivels het nu eens echt goed zouden doen en in de finale van het WK zouden geraken?
1: De muziekcapsule van Charlie en May.
0: Daar gaan we toch voor, hè, dit jaar. 4:05, dat is het moment waarop wij er altijd een plaats vereeuwigen in de muziekcapsule van Charlie en May. Dat is al een stevig lijstje. Je kan het ook eens zelf checken op Spotify en op nostalgie.be staat die lijst. En vandaag gaan we met z'n allen even een moment pakken om de Rode Duivels nog wat extra aan te moedigen. Want het moet nog net iets beter als we zo willen stunten op dit WK. Dat was de vraag voor vandaag. De ultieme boostplaat. Ja, en dan hadden we voor dit hier kunnen gaan.
2: We zijn nog niet naar huis. Belangen niet. We zijn nog niet naar huis. Ons moeder is niet thuis.
0: Of de suggestie van Arno. Die gaat voor Born to be Alive van Patrick Hernandez als boostplaat. Ja, de tekst zegt al genoeg. En als ik dit nummer hoor, dan gaat het volume altijd op het maximum. Of dit is ook een goede suggestie. Guylain de Vlieger gaat voor Simple Minds en Don't You. Maar de plaats die we gaan lanceren is er één gekozen door Tom Verbist. En dat is er eentje van Queen. Goedemiddag, Tom.
3: Hey, goedemiddag.
0: Wat is jouw ultieme boostplaat?
3: Don't Stop Me Now van Queen.
0: Don't Stop Me Now. En is dat, ja, waarom is dat jouw boostplaat? Ga je erop sporten of...
3: Dat is een plaat waar we altijd op gingen spinnen. En dat is zo, het is een trager stuk en dan heb je het gedeelte waar je echt compleet los uit de bol gaat. En als hetgeen dat de droge duivels doet, moet je dan gewoon gaan en plezier hebben.
0: Voilà, hè. Dat is gesproken. Daar gaan we voor. Dikke merci, Tom.
3: Ja, dankjewel. Dag.
0: Ja, nu mogen ze nog genieten van hun vrouwtje en familie, maar met deze plaat gaan ze het moeten waarmaken op het WK. Onze rode duivels, Queen en Don't Stop Me Now.
1: Music capsule of Charlie and May. We have... Lift off.

0: Zometeen in Charles Muziekcafé.
1: Terwijl wij massaal naar de Rode Duivels keken gisteravond, keken ze in Nederland naar een Belgisch programma dat daar nu ineens uitgezonden wordt en dat ook nog eens alle records verbreekt. Dat is voor straks om 4:55 in het muzieknieuws.
2: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Go Yellow!
5: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
5: Yep, info op telenet.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info in voorwaarden op carglass.be.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app. Download nu de Nostalgie-app en kijk mee achter de schermen.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
15: Nostalgie, 80's.
14: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. Nostalgie.

0: Nostalgie, muzieknieuws.
1: Holly Johnson komt in november naar A Night of the Proms. En dat is uiteraard de frontman van deze band. Vanmorgen bekendgemaakt, want de organisatoren hebben al meerdere keren geprobeerd om de frontman van Frankie Goes to Hollywood te strikken, maar nu pas gelukt. Frankie Goes to Hollywood is een van de meest invloedrijke bands van de 80s, met hits als deze Relax, Two Tribes, The Power of Love en Welcome to the Pleasure Dome. Niels de Stadsbader presenteert de show en ook Vanessa Amorosi gaat er optreden. De stemacteur die Ernie vertolkte in Sesamstraat is overleden. Wim T. Schippers die startte zijn carrière eind jaren 50 in de beeldende kunst. Later maakte hij ook vernieuwende radioprogramma's als Ron Flon Flon met Jacques Plafond en werd hij dus ook Ernie in Sesamstraat.
2: Hey, hallo Bert.
3: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
2: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers, de stem van Ernie in Sesamstraat, die is 83 jaar oud geworden. En terwijl blijkbaar iedereen in ons land voetbal keek gisteravond, heeft Erik van Looy een kijkcijferrecord gevestigd in Nederland. Daar zendt NPO 3 sinds gisteren oude afleveringen uit van de Vlaamse versie van de quiz. Het zijn de afleveringen die bij ons al een jaar geleden te zien waren. Maar daar maken de Nederlanders blijkbaar niks van, want bijna een 500.000 mensen hebben de heruitzendingen bekeken. Een kijkcijferrecord is dat daar ook geworden voor NPO 3. Spoiler alert voor de Nederlanders die aan het luisteren zouden zijn. De uiteindelijke winnaar is Felix Hermans.

0: Als je vandaag op het werk rondkijkt, dan zal je misschien toch ook wel al zijn opgevallen dat niet elke collega er even fris uitziet vandaag. Ik heb hier aan de bureaucus bij Nostalgie toch stiekem ook wel al wat mensen zien gapen of zelfs met extra wallen gespot vandaag. Maar misschien ben jij ook wel zelf blijven plakken na de match van de Rode Duivels op groot scherm of bij vrienden gisteren en denk je nu op dit moment, please, red mij. Ah wel, ik ga dat doen straks rond 20:45 met een stevige tournee-generaal mix.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi. Altijd slim.
3: Leg het op, laat het op, we hebben de popstroom. Leg het op, laat het op, we hebben de popstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
6: En ook uw budgetvakantiepech?
5: Wat?
6: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
5: Oh nee.
6: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
7: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Europassistance wordt binnenkort ready on.
9: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
10: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
11: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
12: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
13: Yes. Of Corsa.
12: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
13: Yes.
12: Vanaf €179 per maand in lease and go?
13: Yes.
12: En tot 8 jaar speciale garantie?
13: Yes.
12: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
14: Van 3 tot 6, Sean's Muziekcafé.

bijna 20 voor 5. Dat is jouw vaste afspraak hier in het Muziekcafé met de Tournee General Mix. Ja, het concept is heel simpel. Even ongegeneerd alle remmen los de komende 12 minuten. En ik beloof u dat niemand raar gaat opkijken als je een beetje gek doet achter je bureau of in de auto of in de keuken waar je ook bent. In de mix, onder andere Madonna, Express Yourself, Cece Peniston, Finally, Daft Punk zit ertussen met Get Lucky, In Deep, London Beat en Frankie Goes to Hollywood.

0: Holly Johnson, net nog verteld in het muzieknieuws. Komt naar ons land, de frontman van Frankie Goes to Hollywood op Night of the Proms in november. ABBA komt er nog aan voor het nieuws. En weet je dat je sowieso één ding gemeen hebt met Remmel van het Groene Woud? Dat is dit, de liefde voor muziek.
1: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, ola. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, ola. En wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt. Olé, ola. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. Olé, ola. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, ola. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: straks in Sjans Muziekcafé.
1: Na 5 uur heb ik een speciale versie van Take On Me van Aha. Veel rustiger dan hoe je de song gewoon bent. En die gaan we bovenhalen, omdat exact 1 jaar geleden Morten Harkett een belangrijke boodschap met de wereld deelde. Eerst nog Right Said Fred en deze Fugel Sharky. En ook het nieuws, want het is 2 voor 5. Dit is Frauke Kaljon. Het gasincident op een universiteit of op een campus van de Universiteit Hasselt in Limburg is vals alarm dan toch?
2: Klopt. Er is dan toch geen gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek. Eerder was er melding gemaakt dat een giftige stof was vrijgekomen, maar de brandweer heeft het volledige gebouw gecontroleerd en veilig verklaard. Dat meldt de universiteit. Het gemeentelijk rampenplan is ook opgeheven. Het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Die wordt nu hersteld. Er vielen dus ook geen slachtoffers. De helft van de Belgen is nog vaak onwetend over zijn pensioen. Dat blijkt uit een bevraging van België's Bank. Bij de 45 tot 54-jarigen heeft zelfs 62% geen idee hoeveel zijn wettelijk pensioen netto bedraagt. En dat zorgt vooral voor onrust, want de meeste mensen verwachten dat het wettelijk pensioen niet volstaat om zijn levensstandaard te behouden. Toch kijken we opvallend positief uit naar ons pensioen. Ruim 7 op de 10 ziet het als een nieuwe levensfase met meer tijd voor wat je graag doet. Ook deze zomer kan je in bijna alle badplaatsen in Europa veilig zwemmen. 96% van het Europese zwemwater voldoet aan de minimale kwaliteitsnormen. In 8 op de 10 badplaatsen was het water zelfs van uitstekende kwaliteit. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van het Europese Milieuagentschap. Ons land doet het wel iets slechter met net geen 7 op de 10 badplaatsen. En de Amerikaanse president Trump is bereid om de sancties tegen Russische olie opnieuw in te voeren. Dat zei hij na zijn ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky op de G7-top in Frankrijk. Volgens Trump kunnen de VS opnieuw sancties invoeren tegen Rusland, omdat de olieprijzen weer dalen door het principeakkoord met Iran. Op de G7-top zaten de belangrijkste industrielanden vandaag samen over de oorlog in Oekraïne, maar ook over de oorlog in het Midden-Oosten.
0: Nostalgie weer.
2: Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minimaal tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Sjans Muziekcafé.
3: Lenke van Omen.

De soundcheck. In de soundcheck profiteren we er al eens van om een song in zo'n iets andere versie te laten horen. Want soms bestaan er ook parels van hits die je kent, maar dan ja, die een klein beetje anders klinken. Vandaag hebben we er eentje uit Noorwegen. Eén die het ook heel goed doet in onze top 3000 altijd van AHA. Want rond deze tijd, een jaar geleden, heeft Morten Harket, de zanger van AHA, bekendgemaakt dat hij stopt met optreden omdat hij de ziekte van Parkinson heeft. Ja, het succesvolle trio AHA was eerder al op een lager pitje gezet, maar Harket bleef solo toeren en zo ook de liedjes van AHA zingen. En zingen, dat kon hij echt wel. Luister maar naar deze akoestische versie van Take On Me van MTV Unplugged. Hey.

0: alleen maar de grootste hits hier in het Muziekcafé. Straks Prince en eerst nog eentje die je sowieso gaat meebrullen. Ook al is het in het Duits, van Matthias Rein.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Ik moest ooit een modeshow lopen, een defilé lopen, in het midden van een catwalk. Dus tijdens de show besloot het decor gewoon om het te begeven. Oh, dus dat was zo een beeld dat er waarschijnlijk heel komisch moet hebben uitgezien. Want ik stak alleen nog met mijn hoofd boven dat podium uit en mijn lijf zat gewoon in het decor.
1: Luister ook morgen naar...

0: Zometeen is het weer aan jou om de plaat te kiezen in Sean's Muziek Café.
1: De Café Clash.
0: Want ook zonder Sean gaan we dat hier gewoon doen. Hè. Het is vandaag een battle tussen twee jarige artiesten. Een Canadees aan de ene kant die al sinds de jaren 70 muziek maakt. En aan de andere kant in de boksring is het een Britse zanger en DJ die nog maar 15 jaar bezig is. Hier komt de keuze. Ofwel ga je voor dit hier. Gino Vanelli die wordt vandaag 74. Dat is de eerste optie. Wegdromen met Wild Horses. Ofwel ga je voor John Newman. Als het allemaal een beetje steviger mag vandaag. John Newman die wordt 36. En je mag het nu doorsturen in de Nostalgie-app. John Newman of toch liever Gino Vanelli.

0: Wat ik mij vooral afvraag is hoe ik jou gelukkig kan maken. Is dat door John Newman te draaien zometeen? Of toch liever deze? Stuur maar door in de app van Nostalgie. Gino Vanelli of John Newman.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. En die ook schreeuwen als ze horen dat er €1 miljoen extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van €3.500.000. Lotto. Omdat het kan.
6: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Voorwaarden op kia.be.
8: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
9: Chance Muziekcafé.
10: Lenke van Omen.

0: Clash.
1: Die gaat vandaag tussen tweejarige artiesten. Gino Vanelle, die wordt er 74. John Newman, dat zou dan eigenlijk weer zijn zoon kunnen zijn, want die wordt er 36 vandaag. De keuze ging eigenlijk gewoon simpelweg tussen even chillen of even volle gaas. En het is chillen geworden met Gino Vanelle. Maar toch, happy birthday aan allebei.

0: En nu we allemaal in zo'n zalige zensfeer zitten, hopen dat onze weerman ons niet uit die bubbel gaat halen.
1: Het weer met Erwin.
0: Ja, Erwin, ik denk dat heel veel mensen de smaak te pakken hebben van zo'n terrasje s'avonds na de match van gisteren. Wordt het er ook nog het weer voor vanavond?
2: Ja, ja, ja. Zalige avond. Vanavond, inderdaad, ideaal voor een terrasje of een avondwandelingetje. Bijvoorbeeld in de Hoge Kempen in de provincie Limburg, want het blijft nog lange tijd warm, 20 graden en meer. En belangrijk, het blijft vanavond ook droog. En morgen wordt er eentje met toch iets meer wolken ten opzichte van vandaag. Met zelfs kans op een lichte buitje. Maar het blijft wel warm bij 25 graden en ja, dan gaat het echt gebeuren. Vanaf donderdag dan komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Blijft overal droog met donderdagmiddag al de eerste tropische temperaturen tot 30, 31 graden.
0: Ja, en zo'n tropische temperaturen, wil dat dan zeggen dat er ook onweer in de lucht hangt voor vrijdag?
2: Ja, ja, ja. Vrijdag duwen we nog een standje hoger. 4, 35 graden. Echt zwoel, plakkerig warm. En daar komt inderdaad gedonder van. Niet overal. Je weet hoe dat gaat met de onweersbuien. Op de ene plek alles. En iets verderop valt dan helemaal niks. Maar ja, lokaal zal het flink onweren. Meer hitte in het weekend met opnieuw tropische temperaturen. Zaterdag 30 graden. Zondag opnieuw 34 graden. Met wel altijd kans op een regen- of onweersbui.
0: Alright, merci Erwin voor de update. En tot morgen vroeg bij Veronique en Sander. Ciao.

Annie Talboom die staat er al klaar om het hier over te nemen met Top 3000 Heroes. Heel veel straffe verhalen weer straks tussen 6 en 7. Onder andere het verhaal van een 90s hit die we allemaal meezingen, maar het is een cover van een cover van een cover. Pas na 4 keer werd dat uiteindelijk een hit. Welke song die lange weg heeft moeten afleggen, dat ontdek je zo meteen na het nieuws van 6.

Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen. Waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Dat is lang geleden, cowboy.
4: Woody en Buzz Lightyear verwelkom je op 20 en 21 juni tijdens de Toy Story 5 Days in Kinepolis. Beleef het samen met familie en vrienden en...
5: Er is een pakje voor jou.
4: Krijg een strandbal cadeau. Koop nu je tickets via kinepolis.be.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van de lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Goedenavond, dit is het nieuws van 2 voor 6. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Opnieuw een staking bij Aviapartner op Brussels Airport. De bemiddelingsgesprekken tussen de directie en de vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben niets opgeleverd. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van het personeel daarom het werk opnieuw neergelegd op Brussels Airport. De bonden hadden 5 concrete eisen, maar volgens hen weigerde de directie om daar nu al op in te gaan. Gisteren was er al een spontane staking uitgebroken bij Aviapartner. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op de luchthaven van Zaventem. Maar de impact zou nu minder groot zijn. Er is dan toch geen giftig gas vrijgekomen op het wetenschapspark van de Universiteit Hasselt in Diepenbeek. Eerder was er sprake dat een giftige stof was vrijgekomen, maar de brandweer heeft het volledige gebouw gecontroleerd en veilig verklaard. Het gemeentelijk rampenplan is dan ook opgeheven. Het zou gaan om een fout in het detectiesysteem. Die wordt nu hersteld. Er vielen dus ook geen slachtoffers. En meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten werkt aan een vrijwilligerskorps. Dat staat in het Vlaams Defensieplan van minister-president Diependalen en Vlaams Binnenlandminister Krivits. Die korpsen helpen bij noodsituaties, zoals bij overstromingen of andere kleine rampen. Zo'n 100 gemeenten hebben al een vrijwilligerskorps opgericht. En nog eens 60 zitten in een voorbereidingsfase.
8: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonnig en tot 26 graden. Donderdag volop zon bij 31 graden. En vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
8: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
9: Tony Talboom.
10: Zo meteen over een 90s hit die we allemaal meezingen. Maar het is een cover van een cover van een cover. Pas na de 4e keer werd het een hit. Ja. Welke song dat is, dat ontdek je zo meteen na Marco Borsato en Rick James. Nostalgie.

0: De artiesten niet vertellen over zichzelf. Ja, dat doe ik hier elke dag. Hè. Welkom alweer.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Begin jaren 90 schrijven drie songwriters in een keldertje in Londen een break-up song. Het project waarvoor het bedoeld is, gaat echter nooit door. Het nummer blijft liggen en 2 jaar later neemt een Deense zangeres het op, vertaalt, een hit daar, maar nergens anders. Dan nemen de schrijvers het zelf op met hun band en The Swap. Hun label haat het en het flopt opnieuw. Een Noorse popster probeert het nog eens, weer geen wereldhit, wel een top 10 hit in het land zelf. En dan, 6 jaar later, stapt een Australische actrice een Londense studio binnen en zingt het alsof het haar eigen verhaal is. Plots staat het op nummer 1 in 6 landen en hoor je het echt overal op de radio. Zo erg dat Nathalie Imbruglia later vertelt dat ze op een strand kinderen haar liedje hoorden zingen en dat ze letterlijk de zee is ingevlucht om aan haar eigen hit te ontsnappen. Dat nummer was Torn. 4 versies... 1 wereldhit, maar pas toen de tijd er helemaal rijp voor was. Timing is alles.

0: We hadden daar net al een verhaal over een cover. En zometeen nog eentje dat misschien nog straffer is dan het verhaal van Thorn. Want de remake overtreft het origineel. En dat zijn de woorden van de songwriter zelf. Komt eraan na Kiki Dee en Peter Schilling.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek top deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
9: Yes. Of Corsa.
8: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
9: Yes.
8: Vanaf €179 per maand in lease and go?
9: Yes.
8: En tot 8 jaar speciale garantie?
9: Yes.
8: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
10: Hou je van verhalen over muziek?
11: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
10: Of luister je gewoon liever naar pop?
12: Together.
13: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
14: Nostalgie altijd en overal meenemen? Download nu onze app.
15: Koken als een sterrenchef in je eigen keuken?
14: Lekker.
15: En erna tot rust komen in een kwalitatieve badkamer. Nog beter als in de wellness.
14: Zalig. Vertel me meer.
15: Dat vind je bij Krijnen. Hun adviseurs helpen je op een persoonlijke manier met het ontwerp en realisatie van jouw droomkeuken, badkamer en interieur.
14: En dat alles op maat van ons budget?
15: Zeker weten. Krijnen. Maatwerk zoals het hoort. Kom langs in onze showroom in Malle of Putten. Of maak een afspraak op krijnen.be.
16: Ja, nog 1 meter. Oh.
17: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

0: Elke dag de grootste hits uit de top 3000 bij Nostalgie. Met straks Womack en Womack.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: Dolly Parton schreef I Will Always Love You niet als liefdesliedje, maar als afscheid. Ze nam er afscheid mee van haar mentor Porter Wagoner. Iemand die haar groot had gemaakt, maar die ze moest loslaten om haar eigen weg te gaan. Jaren later gaf Dolly het nummer aan Whitney Houston voor The Bodyguard. Ze wist dat het goed zou worden en groot, maar niet wat Whitney ermee zou doen. Toen Dolly die versie voor het eerst hoorde, was dat niet in een studio, maar onverwachts op de radio. Met die lange, ijzingwekkende stilte. En daarna die enorme uithaal. Dolly werd zo emotioneel dat ze haar auto langs de kant van de weg moest zetten om even bij te komen. En dat stille moment is zo berucht dat het zelfs een challenge werd. Iedereen probeert te voelen en te raden wanneer de muziek weer binnenkomt. Maar het lukt bijna niemand. Waarom? Omdat Whitney daar niet op tellen zingt, maar puur op gevoel. De stilte in dit nummer is net zo beroemd als de stem die erop volgt. Whitney komt niet binnen wanneer het moet, maar wanneer het juist voelt. Probeer het zo meteen ook maar eens aan te voelen. Op het juiste moment, hè?

0: Tina Turner, zij stond op het punt afgeschreven te worden. Met Nutbush City Limits hield ze stand. Dat verhaal vertelde ik onlangs nog in Top 3000 Heroes. Maar met een andere song ging ze plots terug volle kracht vooruit. En die komt er zo aan na hits van Shawn Mendes en de KLF.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Taco met kip en...
2: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
4: Caramba.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
6: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
7: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
6: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
5: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Het is Dolle Dinsdag. Bij Pizza Hut.
9: Elke medium mening pizza voor maar €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
8: Bij Pizza Hut.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
10: 4.000?
4: Ça va toch, dat is €20.
10: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: De perfecte muziekmix voor je avond, die staat al voor je klaar. Hè, met de zomerse vibes van Mylène Farmer, Désenchanté, ook Bruce Springsteen met zijn grootste hit. En de Pointer Sisters, die gaan het helemaal excited maken. Dat is allemaal voor straks.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Begin jaren 80 dacht de wereld dat het klaar was met Tina Turner. Ze was net ontsnapt uit een gewelddadig huwelijk. Ze was officieel failliet en de muziekindustrie had haar genadeloos afgeschreven met het label Te Oud. Dan krijgt ze een demo in handen. What's Love Got To Do With It? Tina vindt het verschrikkelijk. Te poppy, te glitterachtig, totaal geen rock'n'roll. Het nummer was zelfs al geweigerd door Cliff Richard en de groep Bugs Fizz. Niemand zag er brood in, maar haar manager zegt: zing het niet als een popliedje, zing het als een overlever. En dat deed ze. Ze nam die gladde popsong en smeet er al haar pijn en rauwe kracht in. Het resultaat? 3 Grammys, haar eerste nummer 1 hit in Amerika en ze werd de oudste vrouw ooit aan de top van de charts. What's Love Got To Do With It? De wedergeboorte van Tina Turner.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot €300 korting per persoon op sunweb.be.
1: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.

0: €6,95. Enkel als je bestelt via de app.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Hoogstraten.
6: Hoogstraten aardbeien.
7: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 2 voor 7. Ik ben Vrouwtje Kaljon. Opnieuw een staking bij Aviapartner op Brussels Airport. De bemiddelingsgesprekken tussen de directie en de vakbonden bij bagageafhandelaar Aviapartner hebben niets opgeleverd. Volgens de Socialistische Vakbond heeft een deel van het personeel daarom het werk opnieuw neergelegd op Brussels Airport. De bonden hadden 5 concrete eisen, maar volgens hen weigerde de directie om daar nu al op in te gaan. Gisteren was er al een spontane staking uitgebroken bij Aviapartner. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op. Maar de hinder zou nu beperkter zijn. Amerikaans autobouwer Tesla heeft misleidende data gebruikt om Europese landen te overtuigen van zelfrijdende auto's. Dat ontdekte persagentschap Reuters. Volgens onderzoekers verwees onder meer topman Elon Musk naar statistieken die zouden aantonen dat het zelfrijsysteem tot 10 keer veiliger is. Maar dat is onjuist. In ons land kan je sinds vorige week met zo'n zelfrijdende Tesla rijden. De onthullingen van Reuters veranderen daar niets aan, meldt mobiliteitsminister De Ritter. En een Russisch oorlogsschip heeft een waarschuwingsschot afgevuurd richting een plezierjacht in het kanaal tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het gebeurde op tientallen kilometers van het Britse eiland White, buiten de Britse territoriale wateren. Er zouden geen gewonden zijn en het schip raakte ook niet beschadigd. Het Russische oorlogsschip vaart al een tijdje langs de Britse kust en daar moet het Britse leger... Dat moet het Britse leger afschrikken om schepen van de Russische schaduwvloot te enteren.
0: Nostalgie weer.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt, maar droog met minima tot 16 graden. Morgen eerst bewolkt, daarna zonniger en tot 26 graden liever. Donderdag volop zon bij 31 graden. Vrijdag zelfs nog wat warmer tot 34 graden. In de namiddag en 's avonds wel kans op stevige onweersbuien met felle regen. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smartspeaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Schaamteloos meezingen met alleen de grootste hits? Luister naar Nostalgie Top 3000 via onze app of op nostalgie.be.

0: Zo sta je op.
1: Goedemorgen.
0: Met Veronique de Kok.
1: Ik moest ooit een modeshow lopen, een defilé lopen, in het midden van een catwalk. Dus tijdens de show besloot het decor gewoon om het te begeven. Ah, dus dat was zo een beeld dat er waarschijnlijk heel komisch moet hebben uitgezien, want ik stak alleen nog met mijn hoofd boven dat podium uit en mijn lijf zat gewoon in de decor.
0: Luister ook morgen naar... Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
2: Je bent rustig op vakantie. Tot plots.
3: Oei, de buur stuurt dat ons alarm afgaat.
4: Oh, nee. En u?
2: Bij Verisure doen we meer dan u verwittigen. We grijpen in.
5: Wees gerust, onze bewakingsagenten en de politie zijn al ter plaatse. Alles onder controle.
2: Voor een echt zorgeloze vakantie, ga naar verisure.be. Geniet van 50% korting op de installatie van pakketten bij het Verisure alarmsysteem. Verisure. Zoveel meer dan een alarm. Verisure is een erkende onderneming voor bewaking, alarmsystemen en camera's. Aanbieding onder voorwaarden.
6: Kessie, Keno, lekker lang opladen. Kessie, want alleen nu... Powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
8: IKEA.
7: Meer info op IKEA.be.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
10: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconde data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

0: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
1: Nostalgie. Dit is het nieuws bij Nostalgie.
2: Goedenavond. Er moeten strengere controles komen op zonnebanken en op termijn moeten ze zelfs verdwijnen. Daarvoor pleit de Stichting tegen Kanker. Ze willen ook een reclameverbod om mensen te beschermen. Want al maar meer mensen in ons land krijgen te maken met huidkanker. Dat zegt Bart van Gool van het Kankerregister.
3: We zien de voorbije 20 jaar dat eigenlijk het risico op melanomen, de meest agressieve vorm van huidkanker, dat die toch meer dan verdubbeld is in ons land. En ook andere vormen van huidkanker komen steeds vaker voor. UV-straling is een van de belangrijkste risicofactoren op het krijgen van huidkanker. En zonnebanken zorgen natuurlijk voor een grote blootstelling aan UV, dus een verhoogd risico op huidkanker.
2: Naar schatting zijn in ons land jaarlijks 143 gevallen van melanoom gelinkt aan zonnebanken. Supermarktketen Colruyt is dan toch niet bezig met een herstructurering. Dat zei de CEO bij de bekendmaking van de jaarcijfers. Eerder deze maand vreesde de Christelijke Vakbond dat Colruyt de komende weken zo'n tientallen werknemers zou ontslaan. Maar dat klopt dus niet, zegt het bedrijf. Er staan zelfs 350 vacatures open. En vorig jaar werden meer dan 3000 mensen aangenomen, klinkt het. De Europese Unie verbiedt nu definitief apps die met AI seksueel expliciete beelden genereren zonder toestemming van de betrokken persoon. Het gaat dan over apps zoals Grok, dat is de AI-chatbot van X. Die maatregel maakt deel uit van de nieuwe AI-wetgeving waarover het Europees Parlement en de lidstaten vorige maand al een akkoord bereikten. Nu is die dus goedgekeurd. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maximaal boven de 30 graden, maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
1: Breng de zomer in huis. Het is nu Summer Sale bij Patrima Wonen en Slapen.
2: Ontdek topmerken in meubelen en slaapcomfort. Een groot aanbod en totaalconcepten die je interieur helemaal afmaken. Met onze uitstekende service voel je je meteen thuis.
1: Nu Summer Sale. Kom langs en ontdek het grote aanbod bij Patrima Wonen en Slapen in Veltham.
2: Meer weten? Surf naar patrima.be. Patrima Wonen en Slapen, waar wonen, slapen en genieten samenkomen.
3: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latree legt uit.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. In Brussel heeft het treinverkeer tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid even stilgelegen door een kleine brand. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De brand was ontstaan in de hoogspanningscabine van Brussel Centraal door oververhitte kabels. Er was ook rookontwikkeling. Intussen zijn de stations weer open en mogen de treinen weer rijden. Mogelijk wel nog met vertraging. En Iran mag meteen weer olie verkopen wanneer het raamakkoord tussen Iran en de VS officieel is ondertekend. Dat schrijft de Amerikaanse krant Wall Street Journal. Ook sancties in verband met bankieren en verzekeringen vallen meteen weg. Andere sancties, zoals de bevroren tegoeden, verdwijnen pas als Iran de straat van Hormuz helemaal opent en ook toegevingen doet rond zijn kernprogramma. De VS en Iran ondertekenen het akkoord vrijdag in Zwitserland. Het blijft nog lang zonnig vanavond. Later vannacht meer wolken en het koelt ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw geregeld zon en tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat blijkt uit een brief van de lijn aan scholen die VTM Nieuws kon inkijken. Sinds vorig jaar is het leerlingenvervoer uitgebreid, maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dus moet er nu weer bespaard worden. Politiek journalist Karel Latré legt uit.
2: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben het budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
1: En dat zou dus betekenen dat niet iedereen thuis kan opgehaald worden en dat meer leerlingen langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Bijna 2/3 van de actieve bevolking vreest dat hun wettelijke pensioen niet volstaat om rond te komen. En bijna de helft van de gepensioneerden stelt dat ook effectief vast. Dat blijkt uit de pensioenbarometer van Belfius. Heel wat mensen hebben daarom gespaard. En dat is positief, zegt Céline Balieu van Belfius.
3: Dat betekent dat ze ervoor gespaard hebben en dat ze zich dus een levensstandaard bovenop het wettelijke pensioen voorzien. Als je alleen maar je wettelijk pensioen hebt, dan kan je het ook niet meer dan dat uitgeven. Dus eigenlijk zien we dat als een positieve boodschap. Maar wat we in onze studie inderdaad hebben gezien, is dat de mensen vlak voor pensioen wel wat onzeker zijn daarover en vrezen dat het heel duur zal zijn, terwijl dat in realiteit toch beter meevalt.
1: Uit de studie bleek ook dat 3/4 van de Belgen het pensioen als een mooie nieuwe levensfase ziet. In het zuiden van Libanon zijn zeker 4 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De droneaanvallen viseerden 2 voertuigen. Er vielen ook meerdere gewonden. Maandag zijn Iran en de VS een akkoord overeengekomen, maar in het zuiden van Libanon gaat het geweld tussen Israël en de pro-Iraanse militie Hezbollah dus gewoon voort. Iran dreigt met harde reacties tegen Israël. En de Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben met 5-0 van China gewonnen in de Hockey Pro League. Dat is een competitie tussen de beste landen van de wereld. Aan de rust stond het nog maar 1-0, maar in de tweede helft konden de Red Panthers nog 4 keer scoren. Na 8 van de 10 matchen staat België zo op de tweede plaats. Alleen Nederland doet beter. Vannacht komen er meer wolken en koelt het ook af tot zo'n 15 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag bij maxima tot 26 graden. De dagen daarna wordt het tropisch warm, met op vrijdag maxima boven de 30 graden. Maar wel kans op stevige onweersbuien dan.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...